0: volgt. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuitdolfijn, die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee, is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een fietser is maandag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de N264 en de Beugenseweg N621 in Oefeld. Een traumateam is met een helikopter ter plaatse gekomen voor medische hulp. Het verkeer van Gennep naar Kuik is gestremd. Sint-Hubert kunt los heeft opnieuw veel bezoekers getrokken tijdens het driedaagse dorpsfeest op het Oude Kerkplein. Dit evenement, als alternatief voor de traditionele kermis, bood activiteiten voor kinderen, live muziek en ontmoetingen. De organisatie spreekt van een geslaagde editie die in de behoeften van de bezoekers voorziet. Op de N272 bij Sint-Antonis vond maandagmiddag een eenzijdig verkeersongeval plaats. Een jonge automobiliste verloor door onbekende oorzaak de controle over het stuur, waardoor haar auto tegen de vangrail botste. Gelukkig raakte niemand gewond. Na de berging was de weg weer volledig vrij. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
4: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
3: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Plan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Odido, kanaal 21.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht.
2: 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuitdolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal.

0: Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: www.ncc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuit dolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Leveranciers betalen dan voor elke ton CO2-uitstoot via het ETS2-systeem en berekenen die kosten dan door aan de consumenten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat dit armere huishoudens tientallen euro's per maand kan kosten. Meerdere Britse ministers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. Drie kabinetsleden, waaronder minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood, hebben hem opgeroepen zijn positie te heroverwegen. Na zware verliezen van Labour bij lokale verkiezingen in Engeland en parlementsverkiezingen in Schotland en Wales neemt de druk op Starmer verder toe. Bezoekers van het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen een ticket laten terugbetalen of gebruiken voor de volgende editie. Organisator Loveland werkt aan een afhandelingssysteem. De gemeente trok op het laatste moment de vergunning in, omdat de veiligheid van de feesttent niet gegarandeerd kon worden. En de voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andrei Yermak, is aangeklaagd voor witwas in een groot corruptieonderzoek. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een omkoopschandaal rond staatsenergiebedrijf Energatom, waarbij smeergeld werd gebruikt voor de bouw van luxe huizen vlakbij Kiev. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roeland van Kuik, Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een fietser is maandag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de N264 en de Beugenseweg N621 in Oefeld. Een traumateam is met een helikopter ter plaatse gekomen voor medische hulp. Het verkeer van Gennep naar Kuik is gestremd. Sint-Hubert kunt los heeft opnieuw veel bezoekers getrokken tijdens het driedaagse dorpsfeest op het Oude Kerkplein. Dit evenement als alternatief voor de traditionele kermis bood activiteiten voor kinderen, live muziek en ontmoetingen. De organisatie spreekt van een geslaagde editie die in de behoeften van de bezoekers voorziet. Op de N272 bij Sint-Antonis vond maandagmiddag een eenzijdig verkeersongeval plaats. Een jonge automobiliste verloor door onbekende oorzaak de controle over het stuur, waardoor haar auto tegen de vangrail botste. Gelukkig raakte niemand gewond. Na de berging was de weg weer volledig vrij. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Leveranciers betalen dan voor elke ton CO2-uitstoot via het ETS2-systeem en berekenen die kosten dan door aan de consumenten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat dit armere huishoudens tientallen euro's per maand kan kosten. Meerdere Britse ministers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. Drie kabinetsleden, waaronder minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood, hebben hem opgeroepen zijn positie te heroverwegen. Na zware verliezen van Labour bij lokale verkiezingen in Engeland en parlementsverkiezingen in Schotland en Wales neemt de druk op Starmer verder toe. Bezoekers van het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen een ticket laten terugbetalen of gebruiken voor de volgende editie. Organisator Loveland werkt aan een afhandelingssysteem. De gemeente trok op het laatste moment de vergunning in, omdat de veiligheid van de feesttent niet gegarandeerd kon worden. En de voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andrei Yermak, is aangeklaagd voor witwas in een groot corruptieonderzoek. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een omkoopschandaal rond staatsenergiebedrijf Energatom, waarbij smeergeld werd gebruikt voor de bouw van luxe huizen vlakbij Kiev. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Terras, oprit vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
5: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
7: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op eerste Pinksterdag, zondag 24 mei 2026, verandert Sambeek opnieuw in één grote markt tijdens de jaarlijkse garageverkoop. Van 10 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags stellen bewoners hun garages en opritten open voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa en koopjes. De organisatie verwacht weer veel deelnemers uit het dorp. Door heel Sambeek kunnen bezoekers langs verschillende adressen wandelen of fietsen om op zoek te gaan naar bijzondere vondsten. De garageverkoop biedt een breed aanbod voor jong en oud en trekt ieder jaar veel bezoekers uit de regio. Het centrale adres van de organisatie is Torenstraat 57 in Sambeek. Op maandagavond 18 mei verzorgt bouw- en architectuurhistoricus Frank Haans een bijzondere lezing over Jugendstil in het Stadsmuseum en de Bibliotheek van Graven aan de Tom Petterstraat 2 in Graven. De bijeenkomst begint om 19:30 en duurt tot 21:30. Tijdens de lezing neemt Frank Haans bezoekers mee in de wereld van Jugendstil, een kunst- en bouwstijl die eind 19e eeuw ontstond als reactie op oude historische stijlen en tradities. De stijl werd in verschillende landen bekend onder de naam Art Nouveau, Wiener Section en Modernista. Aan de hand van beelden, voorbeelden en verhalen vertelt Haans over de sierlijke vormen, bijzondere architectuur en vernieuwende ideeën die deze stroming zo uniek maken. Belangstellenden zijn maandag 18 mei welkom aan de Trompettenstraat 2 in Graven.

0: van Kuik, streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Bewoners van Padbroek hebben op sociale media melding gemaakt van collectanten die langs de deuren gaan namens Clinic Clowns. In de Facebookgroep Padbroek Sociaal is er twijfel over de legitimiteit van deze collectanten. Er zijn meldingen van een man met een tablet en een collectant die een pasje toonde. Het is onduidelijk of het om een officiële actie gaat. Een fietser is maandag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de N264 en de Beugenseweg N621 in Oefeld. Een traumateam is met een helikopter ter plaatse gekomen en de vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is nog onbekend. Sint-Hubert Kundlos heeft opnieuw veel bezoekers getrokken tijdens het driedaagse dorpsfeest op het Oude Kerkplein. Dit evenement, als alternatief voor de traditionele kermis, bood activiteiten voor alle leeftijden, live muziek en een familiedag. De organisatie spreekt van een geslaagde editie die het dorpsgevoel van vroeger terugbrengt.
2: En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden.
4: Dit is Rijn Maarmans van de ANWB. Er staat file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Autorijdend saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6. We'll be right back.

0: Heemkundevereniging Riekevoort Heem is voor haar museumwinkel op zoek naar allerhande zaken die met telefonie te maken hebben. Aan de telefoon is voorzitter Arie Wijnen. Arie, wat zoeken jullie eigenlijk zoal?
1: Nou, we zoeken eigenlijk alles wat met telefonie te maken heeft. Dus er zijn oude telefoontoestellen. Die hebben we al een paar aangeboden gekregen intussen. Maar ook de oude telefoonboeken bijvoorbeeld. Volgens mij hebben we zelf een lijstje dat we nog met de telefoongids van Riekevoort uit 10 nummers bestond. We hebben nog foto's van het oude postkantoor dat er nog iemand zat die dus de stekkers moest omwisselen als er gebouwd werd. Daar kunnen we al heel wat mee doen. Maar het is natuurlijk leuk om juist wat er bij de rest van Riekevoort zit, om dat nog eens even boven tafel te krijgen. Er zijn nog wel mensen die van die oude bakkelieten telefoons hebben die vroeger aan de muur hingen. Met die schijven en dat soort dingen, die zijn er echt nog wel. Dus we hopen dat we daar, dat we daar wel mee kunnen aankleden. En dan komt er meestal net je kaartje bij staan waar het vandaan komt.
0: Maar alles moet wel uit Riekevoort komen?
1: Nee, hoeft niet per se.
0: En ik zag dat je ook foto's zoekt van de voormalige telefooncel in Riekevoort.
1: Ik meen dat ik er zelf me kan herinneren dat er ooit een telefooncel gestaan heeft. Maar ja, of daar ooit iemand een foto van gemaakt heeft, ja, schiet me de vraag.
0: Weet je nog waar die gestaan heeft?
1: Ik denk ergens ook bij de supermarkt in de buurt, maar dat weet ik niet zeker.
0: Maar die is er al lang weg in ieder geval.
1: Ja, heel lang weg, want ik kan het me al niet meer herinneren. Dus zo lang is het al leeg.
0: En waarom zijn jullie nu op zoek naar al deze dingen?
1: Een beetje op zo'n... we hebben in die winkel regelmatig, we hebben daar twee etalages in. En die wisselen we regelmatig van thema, zeg maar, om de twee maanden. Dus een beetje ligt er met je aan.
0: Ik las ook dat het te maken heeft met het feit dat het 150 jaar geleden is dat de telefoon in het nieuws was. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Degene die de winkel etalages inricht, is iemand anders dan onze club, zeg maar. En die heeft dit soort feitjes, weet hij allemaal vaak heel goed, van wanneer iets is uitgevonden. En dan relateren we daar een beetje een jaartal aan of zo, om een beetje een reden te hebben waarom doen we het nou over telefoon.
0: En wat gaat er precies met de spullen die aangeleverd worden gebeuren?
1: De aantal spullen die mensen ons willen lenen, die gaan in principe gewoon allemaal weer terug daarna.
0: Oké.
1: Okay. Of ze moeten zeggen van hou het maar, weet je wel, we schenken het aan jullie. Maar in feite gaat het meeste gewoon weer terug naar degene die waarvan het is, zeg maar.
0: En voor wanneer heb je het nodig?
1: Nu liggen er allemaal dingen in die met de oude kleuterschool te maken hebben.
0: Mm-hmm.
1: Die gaan er dus binnenkort weer uit. Dan wordt die etalage wel even leeggemaakt en schoongemaakt. En dan gaan we meer opnieuw inrichten. Dus ja, binnen nu een paar weken.
0: En hoe lang blijft het er dan?
1: Ja, meestal 6 tot 8 weken.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé-douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Check onze website.
8: Omroeplvc.nl.
9: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het laatste vliegtuig met bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is geland op vliegveld Eindhoven. De vlucht vanuit Tenerife vertrok later dan gepland door harde wind. Alle opvarenden gaan 6 weken in verplichte thuisquarantaine om verspreiding van het hantavirus te voorkomen. In New York is een tentoonstelling geopend met het 3,5 miljoen pagina's tellende dossier rond Jeffrey Epstein. De pop-up-expositie in Tribeca bundelt de documenten in 3437 delen en bevat een apart gedeelte over de relatie tussen Epstein en de Amerikaanse president Donald Trump. Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Leveranciers betalen dan voor elke ton CO2-uitstoot via het ETS2-systeem en berekenen die kosten dan door aan de consumenten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat dit armere huishoudens tientallen euro's per maand kan kosten. Meerdere Britse ministers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. 3 kabinetsleden, waaronder minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood, hebben hem opgeroepen zijn positie te heroverwegen. Na zware verliezen van Labour bij lokale verkiezingen in Engeland en parlementsverkiezingen in Schotland en Wales neemt de druk op Starmer verder toe. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden.
10: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
11: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er staat onder andere file op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel je er 10 tot 15 minuten langer over. Dan de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Hier is je vertraging een kwartier. En de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel is je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. vlakbij Boxmeer.
13: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
14: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
13: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
15: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
16: Davriteniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davriteniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davriteniek in Kuik. Davriteniek.nl.
15: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
17: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Joep-Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdagmiddag 23 mei 2026 organiseert BIS Centrum Gennep het evenement Feesten bij de Groene Gracht op het Jan Lindersplein in Gennep. Van 1 uur tot 5 uur 's middags zijn jong en oud welkom voor een gezellige middag vol activiteiten, muziek en entertainment. De toegang is helemaal gratis en bezoekers kunnen rekenen op allerlei verrassingen en attracties. Het evenement moet zorgen voor extra levendigheid in het centrum van Gennep en biedt een leuke middag voor het hele gezin. Het feest wordt georganiseerd vanuit Markt 1 in Gennep. In Sint-Antonis vindt op zondagmorgen 24 mei 2026 weer het koffieconcert op de Brink plaats. Tussen 10 uur en 12:30 zorgen verschillende bands, orkesten en artiesten voor live muziek op de kiosk aan de Brink 1 in Sint-Antonis. Bezoekers kunnen genieten van een ontspannen zondagochtend met muziek in de open lucht op Brabants mooiste Brink. Naast de optredens is er koffie met fly en slagroom verkrijgbaar voor 5 euro. Daarbij krijgt iedere bezoeker gratis een tweede kopje koffie aangeboden. De organisatie hoopt opnieuw op veel publiek voor deze gezellige ochtend aan de Brink 1 in Sint-Antonis.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Bewoners van Padbroek hebben op sociale media melding gemaakt van collectanten die langs de deuren gaan namens Clinic Clowns. In de Facebookgroep Padbroek Sociaal is er twijfel over de legitimiteit van deze collectanten. Er zijn meldingen van een man met een tablet en een collectant die een pasje toonde. Het is onduidelijk of het om een officiële actie gaat. Een fietser is maandag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de N264 en de Beugenseweg N621 in Oefeld. Een traumateam is met een helikopter ter plaatse gekomen en de vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is nog onbekend. Sint-Hubert Kundlos heeft opnieuw veel bezoekers getrokken tijdens het driedaagse dorpsfeest op het Oude Kerkplein. Dit evenement, als alternatief voor de traditionele kermis, bood activiteiten voor alle leeftijden, live muziek en een familiedag. De organisatie spreekt van een geslaagde editie die het dorpsgevoel van vroeger terugbrengt.
2: En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden.
4: Dit is Rijn Maarmond van de ANWB. Het begint drukker te worden op de weg. De files met de meeste vertraging zijn de A2, Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel doe je er ruim 20 minuten langer over. Dan de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg is je vertraging een kwartier. En de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-West en Dordrecht ook hier een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Terug van weg geweest dit jaar, het evenement Swinging Boksmeer. Op Hemelvaartsdag wordt het centrum van Boksmeer gevuld door orkesten die spelen voor bezoekers. Aan de lijn centrummanager Koen de Klein. Koen, even voor de leken, wat is Swinging Boksmeer precies?
1: Swinging Boksmeer is een evenement wat 15 jaar geleden geëindigd is en daarvoor georganiseerd is door De Ster en de Joekels, waar een Joekskapelle muziek gaan maken in het centrum op verschillende locaties om sfeer te maken. Gratis toegankelijk. We hebben dit jaar 10 kapellen kunnen strekken die door het hele centrum op verschillende locaties spelen en waar er een roulatiesysteem in hebben gemaakt dat ze op alle plekken ook spelen. Dus alle kapellen spelen op 8 verschillende plekken.
0: En in 2011 werd het dus voor het laatst georganiseerd. Waarom is het toen gestopt eigenlijk? Want het was volgens mij heel populair juist.
1: Ja, het was heel populair. Het is de tijd gestopt dat er de wisseling van de wacht kwam met het bestuur en met de evenementencommissie die er toen nog bestond. Die stopte ermee. Het nieuwe bestuur en de nieuwe mensen achter de evenementen wilden er ook een frisse wind doorheen laten gaan, waardoor het gestopt is.
0: Ja, en waarom wordt er dan nou voor gekozen om het na 15 jaar weer af te stoffen?
1: Nou ja goed, de tijden veranderen en ik kwam in gesprek met zowel de Joekels als de Ster. Met een beetje van ja, wat is er allemaal en wat kunnen we nog iets samen betekenen. Nou, toen attendeerde zij mij op Swinging Boksmeer, wat is ook ver voor mijn tijd geweest. Nou ja, daar hebben we op gehandeld. En gezegd van nou, dan moeten we de handen in elkaar slaan en weer gaan opstarten zeg maar. Dan gaan we het weer eens proberen omdat we 10 kapellen bij elkaar kunnen krijgen om het weer weer leven, nieuw leven in te blazen.
0: Want hoe lang zijn jullie al met de voorbereiding daarvan bezig?
1: In november zijn we gestart. Met het idee, zeg maar, een beetje brainstormen. Wat willen we en hoe gaan we dat dan in elkaar knutselen? En zo hebben we eigenlijk elke maand een keertje bij elkaar gezeten. Van wat is de gang van zaken? Moeten we nog dingen aanpassen? Hebben we nog met andere partijen te maken? Nou ja, zodoende zijn we tot dit concept gekomen. En hopelijk met mooi weer aanstaande donderdag een leuk evenement.
0: Toen de tijd kwamen er in ieder geval 50.000 mensen op af. Wat zijn je verwachtingen van deze editie op dat gebied?
1: Geen. Ik heb geen verwachting. Ik hoop, zoals heel veel evenementen, is het weersafhankelijk. Ik hoop op heel veel mensen. 50.000 vind ik ook wel aan de hele vele kant. Misschien dat er een nulletje afgedaan zou moeten zijn. Maar ik hoop gewoon dat het heel druk wordt.
0: Ja. Ik durf het bijna niet te vragen. Is er voor iedereen die geïnteresseerd is ook parkeerplaats in Boksmeer?
1: Ja, daar ga ik wel vanuit. Als iedereen zeg maar netjes de bordjes volgt. En er is vaak nog, zeker deze tijden, bij de Albert Heijn, bij Sport 2000, bij Bergtrends, bij de Aldi. Op die parkeerplaats is eigenlijk genoeg ruimte. Dus als iedereen daar ook de auto's parkeert, dan denk ik dat we een heel eind. En als het mooi weer is, dan de fiets, hè? Is een goed alternatief.
0: Ja, precies. Nou, hopelijk wordt het een leuke dag.
1: Ja, daar gaan we wel een beetje vanuit.
2: Muziek uit onze eigen streek. Hoor je hier.
3: Hey, mijn naam is Luigi Neighbors uit Haps. En dit is mijn nieuwe single Surrogate You. Nu op Omroep Land van Kuik.

0: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Omnia Systems, Van Tienen, Cloud Eenvoudig en Windels Buitenbeleving. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Amerikaanse bedrijf Infrastructure, eigenaar van het onderwijsplatform Canvas, heeft een akkoord bereikt met hackers die vorige week de software binnendrongen. De gestolen data is teruggegeven en vernietigd. Of los geld is betaald, maakt het bedrijf niet bekend. Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers. Nederlanders kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen huishoudelijke apparaten, 1,3% minder dan een jaar eerder. De totale uitgaven stijgen juist met 1,3% naar 3,8 miljard euro. Brandvereniging Applia Nederland verklaart dit doordat consumenten vaker kiezen voor duurdere apparaten zoals robotstofzuigers en koffiemachines. Het laatste vliegtuig met bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is geland op vliegveld Eindhoven. De vlucht vanuit Tenerife vertrok later dan gepland door harde wind. Alle opvarenden gaan 6 weken in verplichte thuisquarantaine om verspreiding van het hantavirus te voorkomen. In New York is een tentoonstelling geopend met het 3,5 miljoen pagina's tellende dossier rond Jeffrey Epstein. De pop-up-expositie in Tribeca bundelt de documenten in 3437 delen en bevat een apart gedeelte over de relatie tussen Epstein en de Amerikaanse president Donald Trump. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Spits verloopt druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. Enkele opvallende files. De A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Een half uur vertraging door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er afgesloten. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 20 minuten oponthoud. De A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder 6 kilometer en een kwartier vertraging. En dan nog de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Gorkum doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
7: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
8: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft.
1: Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Donderdagmiddag 21 mei 2026 staat er weer een historische wandeling door Boxmeer op het programma. De gratis rondleiding start om 10 uur bij de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boxmeer en wordt georganiseerd door Groeters Land van Kuik. Tijdens de wandeling ontdekken deelnemers de rijke geschiedenis van Boxmeer. Er wordt onder meer verteld over de oude kloosters, de sigarenindustrie en de bekende zilversmeden die het dorp groot maakten. Zowel inwoners die al jarenlang in Boxmeer wonen als nieuwe bewoners kunnen tijdens deze tocht verrassende verhalen ontdekken. De wandeling duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Aanmelden kan tot woensdagavond voorgaand aan de wandeling via de website van Rondleidingen Land van Kuik. Het vertrekpunt ligt aan de Raadsingel 1 in Boxmeer. In Heijen worden van vrijdag 22 tot en met zondag 24 mei 2026 weer de Heisa-feesten gehouden. Het dorpsfeest vindt plaats aan de Lijsterbeststraat 10 in Heijen en belooft opnieuw een gezellig evenement voor jong en oud te worden. Heisa maakt deel uit van dorpsvereniging Heijen Mooier en ontstond in 2009 vanuit verschillende verenigingen en enthousiaste inwoners uit het dorp. Het doel was een feest neer te zetten waar iedereen plezier aan beleeft. Op vrijdagmiddag beginnen de festiviteiten om 4 uur en duren ze tot 8 uur 's avonds. Zaterdag gaat het programma verder van 1 uur 's middags tot 1 uur 's nachts en op zondag kunnen bezoekers van 10:30 's morgens tot 7:30 's avonds terecht voor muziek, activiteiten en gezelligheid. De Heisa-feesten worden gehouden aan de Lijsterbeststraat 10 in Heijen.

0: Blond van Kuik, Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Blond van Kuik. Bewoners van Padbroek hebben op sociale media melding gemaakt van collectanten die langs de deuren gaan namens Clinic Clowns. In de Facebookgroep Padbroek Sociaal is er twijfel over de legitimiteit van deze collectanten. Er zijn meldingen van een man met een tablet en een collectant die een pasje toonde. Het is onduidelijk of het om een officiële actie gaat. Een fietser is maandag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de N264 en de Beugenseweg N621 in Oefeld. Een traumateam is met een helikopter ter plaatse gekomen en de vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is nog onbekend. Sint-Hubert Kundlos heeft opnieuw veel bezoekers getrokken tijdens het driedaagse dorpsfeest op het Oude Kerkplein. Dit evenement, als alternatief voor de traditionele kermis, bood activiteiten voor alle leeftijden, live muziek en een familiedag. De organisatie spreekt van een geslaagde editie die het dorpsgevoel van vroeger terugbrengt.
2: En tot zover het Streeknieuws op Omroep Blond van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden.
4: Dit is Rijn Maartmans van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits. Er staat nu meer dan 220 kilometer file in de regio. Zo staat er file op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel kun je rekening houden met ruim een half uur vertraging. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er afgesloten. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda West en Zevenbergse Hoek een kwartier vertraging. En de A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en Gorkum doe je er ook een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wilt bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Blond van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Blond van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Heemkundevereniging Riekevoort Heem is voor haar museumwinkel op zoek naar allerhande zaken die met telefonie te maken hebben. Aan de telefoon is voorzitter Arie Wijnen. Arie, wat zoeken jullie eigenlijk zoal?
1: Nou, we zoeken eigenlijk alles wat met telefonie te maken heeft. Dus er zijn oude telefoontoestellen. Die hebben al een paar aangeboden gekregen intussen. Maar ook de oude telefoonboeken bijvoorbeeld. Volgens mij hebben we zelf nog een lijstje dat we nog met de telefoongids verrijken wordt uit 10 nummers bestond. We hebben nog foto's van het oude postkantoor dat er nog iemand zat die dus de stekkers moest omwisselen als er gebouwd werd. Daar kunnen we al heel wat mee doen. Maar het is natuurlijk leuk om juist wat er bij de rest van het Rijkenwoord zit, om daar nog eens even boven tafel te krijgen. Er zijn nog wel mensen die van die oude bakkelieten telefoons hebben die vroeger aan de muur hingen. Met die schijven en dat soort dingen, die zijn er echt nog wel. Dus we hopen dat we daar, dat we daar wel mee kunnen aankleden. En dan komt er meestal net je kaartje bij snel wat vandaan komt.
0: Maar alles moet wel uit Rijkenwoord komen?
1: Nee, hoeft niet per se.
0: Ik zag dat je ook foto's zoekt van de voormalige telefooncel in Rijkenvoort.
1: Ik meen dat ik er zelf kan herinneren dat er ooit een telefooncel gestaan heeft. Maar ja, of daar ooit iemand een foto van gemaakt heeft, ja, schiet me de vraag.
0: Weet je nog waar die gestaan heeft?
1: Ik denk ergens ook bij de supermarkt in de buurt, maar dat weet ik niet zeker.
0: Maar die is al lang weg in ieder geval.
1: Ja, heel lang weg, want ik kan me al niet meer herinneren, dus zo lang is het al geleden.
0: En waarom zijn jullie nu op zoek naar al deze dingen?
1: Een beetje om zo'n we hebben in die winkel regelmatig, we hebben daar 2 etalages in en die wisselen we regelmatig van thema, zeg maar, om de 2 maanden, dus een beetje aan.
0: Ik las ook dat het te maken heeft met het feit dat het 150 jaar geleden is dat de telefoon in het nieuws was. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Degene die de winkel etalages inricht, is iemand anders dan onze club, zeg maar. En die heeft dit soort feitjes, weet hij allemaal vaak heel goed, van wanneer iets is uitgevonden. En dan relateren we daar een beetje een jaartal aan of zo, om een beetje een reden te hebben waarom doen we nou over telefoon.
0: En wat gaat er precies met de spullen die aangeleverd worden gebeuren?
1: De aantal spullen die mensen ons willen lenen, die gaan in principe gewoon allemaal weer terug daarna.
0: Oké.
1: Okay. Of ze moeten zeggen van hou het maar, weet je wel, we schenken het aan jullie. Maar in feite gaat het meeste gewoon weer terug naar degene waarvan het is, zeg maar.
0: En voor wanneer heb je het nodig?
1: Nu liggen er allemaal dingen in die met de oude kleuterschool te maken hebben.
0: Mm-hmm.
1: Die gaan er dus binnenkort weer uit. Dan wordt die etalage wel even leeggemaakt en schoongemaakt. En dan gaan we meer opnieuw inrichten. Dus ja, binnen nu een paar weken.
0: En hoe lang blijft het er dan?
1: Ja, meestal 6 tot 8 weken.

0: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. PostNL gaat in bezwaar tegen een boete van bijna 7 miljoen euro van de autoriteit Consumentmarkt voor te laat bezorgde post in 2023. Het bedrijf stelt dat de boete de continuïteit van de postverlening verder in gevaar brengt. PostNL kampt al langer met dalende postvolumes. Het Nederlandse biotechbedrijf MimeCure heeft 3 miljoen euro opgehaald om de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen chronische longziekte te versnellen. De investeringsronde werd geleid door Addington Investment Group. MimeCure, voortgekomen uit de Rijksuniversiteit Groningen, richt zich op therapieën die beschadigd longweefsel herstellen via lichaams-eigen mechanismen. Het Amerikaanse bedrijf Infrastructure, eigenaar van het onderwijsplatform Canvas, heeft een akkoord bereikt met hackers die vorige week de software binnendrongen. De gestolen data is teruggegeven en vernietigd. Of los geld is betaald, maakt het bedrijf niet bekend. Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers. Nederlanders kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen huishoudelijke apparaten, 1,3% minder dan een jaar eerder. De totale uitgaven stijgen juist met 1,3% naar 3,8 miljard euro. Brandvereniging Eplia Nederland verklaart dit doordat consumenten vaker kiezen voor duurdere apparaten zoals robotstofzuigers en koffiemachines. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. De files beginnen langzamerhand af te nemen. Wel staat er nog zo'n 160 kilometer in het zuiden. Zo op de A2, Eindhoven richting Utrecht. Daar is het raak tussen afrit Sint-Nikkels-Gestel en afrit Kerkdriel. 10 kilometer file en een kwartier vertraging. Dan de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel. 6 kilometer en een kwartier oponthoud. De A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en Gorkum doe je er een kwartier langer over. En de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos is je tijdverlies ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
10: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
11: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
12: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja.
12: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
15: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
16: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
6: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: dichterbij dan je denkt.
1: Kensington bracht Living For uit als nieuwe single, het eerste losse nummer na hun album First Rodeo met de nieuwe Amerikaanse zanger Jason Dowd. Volgens de band gaat het nummer over dromen najagen, ambitie en ergens echt voor leven. Niet op de automatische piloot, maar kiezen voor wat je belangrijk vindt.
0: Nieuwe muziek, nu op Omroep Land van Kuik.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Tijdens het Pinksterweekend van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei staat Graven weer volledig in het teken van de Graafse Pinksterfeesten. Op evenementlocatie De Lunette bij de Maaspoort aan de Maastraat 20 in Graven kunnen bezoekers 4 dagen lang genieten van muziek, spel en entertainment. Op het programma staan onder meer de Grote Graafse Spelshow, Graven Zingt Hollands, Graven Got Talent, een kindermiddag, de Grand Slam Party en de traditionele zeskamp. Ook de kermis zorgt voor volop sfeer in het centrum van Graven. Iedere avond beginnen de activiteiten om 19:30 en duren tot 11 uur. De organisatie verwacht opnieuw veel bezoekers uit Graven en de regio. De Graafse Pinksterfeesten vinden plaats bij de Maaspoort aan de Maastraat 20 in Graven. De Ahmed Yesevi Moskee in Kuik organiseert op zaterdag 23 en zondag 24 mei weer een groot cultureel festijn en open dag. Iedereen uit Kuik en de regio is welkom aan de Galberg 6 in Kuik om kennis te maken met verschillende culturen, tradities en gerechten. Het evenement stond eerder bekend als de Kermis en draait om ontmoeting, gezelligheid en verbinding tussen buurtbewoners. Op zaterdag duren de activiteiten van 11 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds en op zondag van 11 uur tot 7 uur. Bezoekers kunnen rekenen op muziek, eten, activiteiten voor kinderen en rondleidingen door de moskee. De organisatie hoopt opnieuw op veel bezoekers tijdens dit kleurrijke weekend aan de Galberg 6 in Kuik.
1: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Bewoners van Padbroek hebben op sociale media melding gemaakt van collectanten die langs de deuren gaan namens Clinic Clowns. In de Facebookgroep Padbroek Sociaal is er twijfel over de legitimiteit van deze collectanten. Er zijn meldingen van een man met een tablet en een collectant die een pasje toonde. Het is onduidelijk of het om een officiële actie gaat. Een fietser is maandag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de N264 en de Beugenseweg N621 in Oefeld. Een traumateam is met een helikopter ter plaatse gekomen en de vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is nog onbekend. Sint-Hubert Kundlos heeft opnieuw veel bezoekers getrokken tijdens het driedaagse dorpsfeest op het Oude Kerkplein. Dit evenement, als alternatief voor de traditionele kermis, bood activiteiten voor alle leeftijden, live muziek en een familiedag. De organisatie spreekt van een geslaagde editie die het dorpsgevoel van vroeger terugbrengt.
2: En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden.
4: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het aantal files neemt nu snel af. Wel staat er nog wat file op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Afrit Kerkdriel rijdt het langzaam. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging. De A16 Rotterdam richting Breda, daar rijdt het langzaam tussen Dordrecht en Zevenbergse Hoek. 4 kilometer, ook hier 5 tot 10 minuten vertraging. De A58 Breda richting Eindhoven, tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel, reken op een kleine 10 minuten oponthoud. En de A67 Venlo richting Eindhoven, tussen Afrit Zomer en knooppunt Leendeheide is je vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dichterbij dan je denkt.
5: Save My Love van Kygo, Khalid en Griffin gaat over een eenzijdige relatie. Je hebt alles gegeven, maar de andere niet. Nu wens je succes en bewaar je liefde voor iemand die het wel verdient.

0: Heemkundevereniging Riekevoort Heem is voor haar museumwinkel op zoek naar allerhande zaken die met telefonie te maken hebben. Aan de telefoon is voorzitter Arie Wijnen. Arie, wat zoeken jullie eigenlijk zoal?
1: Nou, we zoeken eigenlijk alles wat met telefonie te maken heeft. Dus er zijn oude telefoontoestellen. Die hebben we al een paar aangeboden gekregen intussen. Maar ook de oude telefoonboeken bijvoorbeeld. Volgens mij hebben we zelf nog een lijstje dat we nog met de telefoongids van Riekevoort uit 10 nummers bestond. We hebben nog foto's van het oude postkantoor dat er nog iemand zat die dus de stekkers moest omwisselen als er gebouwd werd. Daar kunnen we al heel wat mee doen. Maar het is natuurlijk leuk om juist wat er bij de rest van Riekevoort zit, om dat nog eens even boven tafel te krijgen. Er zijn nog wel mensen die van die oude bakkelieten telefoons hebben, die vroeger aan de muur ringen. Met die draaischijven en dat soort dingen, die zijn er echt nog wel. Dus we hopen dat we daar, dat we daar wel mee kunnen aankleden. En dan komt er meestal netjes een kaartje bij staan waar het vandaan komt.
0: Maar alles moet wel uit Riekevoort komen?
1: Nee, hoeft niet per se.
0: En ik zag dat je ook foto's zoekt van de voormalige telefooncel in Riekevoort.
1: Ik meen dat ik er zelf niet kan herinneren dat er ooit een telefooncel gestaan heeft. Maar ja, of daar ooit iemand een foto van gemaakt heeft, ja, schiet me de vraag.
0: Weet je nog waar die gestaan heeft?
1: Ik denk ergens ook bij de supermarkt in de buurt, maar dat weet ik niet zeker.
0: Maar die is al lang weg in ieder geval.
1: Ja, heel lang weg, want ik kan wel.

0: die, ja, die heeft dit soort feitjes, weet hij allemaal vaak heel goed, van wanneer iets is uitgevonden. En dan, ja, dan relateren we daar een beetje een jaartal aan of zo, om een beetje een reden te hebben waarom doen we het nou over telefoon.
1: En wat gaat er precies met de spullen die aangeleverd worden gebeuren?
0: De aantal spullen die mensen ons willen lenen, die gaan in principe gewoon allemaal weer terug daarna.
1: Oké.
0: Okay. Of ze moeten zeggen van nou, hou het maar, weet je wel, we schenken het aan jullie. Maar in feite gaat het meeste gewoon weer terug naar degene die, waarvan het is, zeg maar.
1: En voor wanneer heb je het nodig?
0: Nu liggen er allemaal dingen in die met de oude kleuterschool te maken hebben.
1: Mm-hmm.
0: Die gaan er dus binnenkort weer uit. En wat die etalage wel even leeggemaakt en schoongemaakt. En dan gaan we meer opnieuw inrichten. Dus ja, binnen nu een paar weken.
1: En hoe lang blijft het er dan?
0: Ja, meestal 6 tot 8 weken.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven, zoals JK Automatisering, BC.

0: Ebouw, Jordans Sign & Promotion en User E. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers? DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
6: Het is nog niet zeker dat de Britse premier Keir Starmer aftreedt na interne druk vanuit zijn eigen Labour-partij. Minister Darren Jones sloot een vertrek niet uit. Zeker 72 van de 403 Labour-parlementariërs willen nieuwe leider. Ook minister van Binnenlandse Zaken Shabama Mahmood riep Starmer op te vertrekken. Hij heeft ook medestanders binnen het kabinet. Cosmetica en parfumerieketen Douglas boekt in het afgelopen kwartaal minder winst door prijsbewust consumentengedrag. De aangepaste winst daalde met 5,1% naar 116 miljoen euro. Geopolitieke onzekerheid, stijgende inflatie en hogere energiekosten zorgden voor het laagste consumentenvertrouwen in de eurozone sinds eind 2022. De omzet steeg wellicht dankzij exclusieve merken. PostNL gaat in bezwaar tegen een boete van bijna 7 miljoen euro van de autoriteit Consumentmarkt voor te laat bezorgde post in 2023. Het bedrijf stelt dat de boete de continuïteit van de postverlening verder in gevaar brengt. PostNL kampt al langer met dalende postvolumes. Het Nederlandse biotechbedrijf MimeCure heeft 3 miljoen euro opgehaald om de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen chronische longziekte te versnellen. De investeringsronde werd geleid door Addington Investment Group. MimeCure, voortgekomen uit de Rijksuniversiteit Groningen, richt zich op therapieën die beschadigd longweefsel herstellen via lichaams-eigen mechanismen. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Rijn Maartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A59, knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch. Tussen Maden en Waspik is je vertraging 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters.
11: Prijs-kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda. Maandagavond 18 mei verzorgt bouw- en architectuurhistoricus Frank Haans een bijzondere lezing over Jugendstil in het Stadsmuseum en de Bibliotheek van Graven aan de Tom Petterstraat 2 in Graven. De bijeenkomst begint om 19:30 en duurt tot 21:30. Tijdens de lezing neemt Frank Haans bezoekers mee in de wereld van Jugendstil, een kunst- en bouwstijl die eind 19e eeuw ontstond als reactie op oude historische stijlen en tradities. De stijl werd in verschillende landen bekend onder de naam Art Nouveau, Wiener Section en Modernista. Aan de hand van beelden, voorbeelden en verhalen vertelt Haans over de sierlijke vormen, bijzondere architectuur en vernieuwende ideeën die deze stroming zo uniek maken. Belangstellenden zijn maandag 18 mei welkom aan de Trompettenstraat 2 in Graven. Donderdagmiddag 21 mei 2026 staat er weer een historische wandeling door Boxmeer op het programma. De gratis rondleiding start om 10 uur bij de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boxmeer en wordt georganiseerd door Groeters Land van Kuik. Tijdens de wandeling ontdekken deelnemers de rijke geschiedenis van Boxmeer. Er wordt onder meer verteld over de oude kloosters, de sigarenindustrie en de bekende zilversmeden die het dorp groot maakten. Zowel inwoners die al jarenlang in Boxmeer wonen als nieuwe bewoners kunnen tijdens deze tocht verrassende verhalen ontdekken. De wandeling duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Aanmelden kan tot woensdagavond voorgaand aan de wandeling via de website van Rondleidingen Land van Kuik. Het vertrekpunt ligt aan de Raadsingel 1 in Boxmeer.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een 56-jarige vrouw uit Grave is door de rechter in Den Bosch veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 1000 euro voor het bedreigen van de jongen met een mes. De vrouw handelde uit frustratie omdat haar zoon al anderhalf jaar werd lastiggevallen. De rechter hield rekening met haar gezondheidsproblemen en het lage recidieverisico. Bewoners van Pabroek hebben op sociale media melding gemaakt van collectanten die langs de deuren gaan namens Clini-clowns. Er is twijfel over de legitimiteit van deze collectanten, waarbij een man met een tablet is gezien. Het is onduidelijk of het om een officiële actie gaat of om misbruik van de organisatie. Een fietser is maandag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de N264 en de Beugenseweg N621 in Oefeld. Een traumateam is met een helikopter ter plaatse gekomen en de vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is nog onbekend. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden.
3: Te weinig geld voor boodschappen? Dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen. Ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: Omroep Land van Kuik. De meeste variatie in classics en hits.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: trauma in Eindhoven. Bij PSV ging de strijd tegen degradatie door voor MAV 81 met een reis naar Brezant. 2,5 uur volgens mij in de bus. En we blikken even terug met Jante van Katwijk. Jij kreeg wat meer speeltijd, hè?
1: Ja, klopt. We hebben nu 3 gepasseerde, helaas. Dus we moeten een beetje passen en meten. En iedereen, ja, die moet zijn eigen inbreng een beetje geven in het team. Dus we staan nu op plekken waar we normaal niet staan. Of we spelen wat meer. Dus voor speelsters zoals mij die normaal wat minder spelen, is dat nu natuurlijk een hele mooie uitdaging. Dus dat is heel fijn.
0: Dat ging vrij goed gisteren.
1: Ja, inderdaad. Ja, we zijn er nog niet natuurlijk, want we moeten nog een wedstrijd. Hebben we wel met 10 verschil gewonnen, dus dat is al een hele goede stap. En ja, daar waren we echt heel blij mee als een team gisteren. Vooral na vorige week inderdaad, dat het best wel een mentale wedstrijd was.
0: Heeft hij nog een beetje doorgedrukt, die klap van vorige week?
1: Nou ja, we hebben elkaar dinsdag op de training misschien gezien en we hebben het er even over gehad. Ik denk dat wij als team best wel snel de knop om konden zetten en alle focus naar ja, gisteravond de pijlen naar gisteravond konden zetten. Dus dat was echt een... Ja, dat hebben we goed gedaan.
0: Ja, jullie beginnen al met een 0-5 voorsprong na 3 minuten volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja, we begonnen sterk. Maar we hadden ook echt... We waren allemaal heel vurig om te winnen. Dus.
0: Ja, en die voorsprong blijft zo'n beetje rond die 5 doelpunten hangen bij rust. En dan ja, na rust, ja, zeg maar de tweede helft van de tweede helft, om het zo maar even te zeggen, lopen jullie verder uit?
1: Ja, we hebben vaak wel dat we een dipje hebben, maar meestal komen we er wel goed uit. Dus dat hebben we gisteren ook wel gedaan en dat is gunstig voor ons geweest.
0: 10 verschil, die thuiswedstrijd wordt een formaliteit, toch?
1: Ja, ik hoop dat we gewoon met de 4 punten dadelijk naar huis gaan. En de kans is inderdaad klein dat we hem nog verliezen. Maar ja, de kans is er altijd, dus dat mogen we eigenlijk nog niet zeggen.
0: MAV won de wedstrijd dus met 27 tegen 37. De thuiswedstrijd tegen ZAP is zaterdag 16 mei om 7 uur in de Looierij.
2: Het noorden van het land van Kuik, 93.5 FM.
3: En voor het zuiden van het land van Kuik,
2: 94.0 FM.

0: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
3: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
4: Het KNMI waarschuwt vanavond voor zware windstoten in het noordelijk kustgebied. In de provincie Noord-Holland, Flevoland, Friesland en Groningen geldt vanaf 7 uur tot middernacht code geel. Windstoten uit noordwestelijke richting kunnen 80 km per uur bereiken. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. In de nacht trekt de wind weer weg. In 2025 ontving de stichting Reclamecode de meeste klachten over een reclamespotje van pretpark Walibi voor de jaarlijkse Fright Nights. Het spotje toont een bange, bebloede vrouw in een glazen kooi die wordt geveild door griezelfiguren. Na de veiling zag zij door de bodem, waarna de kooi met bloed besmeurd raakt. In totaal kwamen er bijna 900 klachten binnen. De 66-jarige Jan B., verdacht in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Dat bepaalde de rechtbank in Amsterdam vandaag. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een peuter, onzedelijk betasten van een 13-jarige en het maken van kinderpornografische afbeeldingen van 2 jonge kinderen. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Keir Starmer aftreedt na interne druk vanuit zijn eigen Labour-partij. Minister Darren Jones sloot een vertrek niet uit. Zeker 72 van de 403 Labour-parlementariërs willen een nieuwe leider. Ook minister van Binnenlandse Zaken, Shabama Mahmood, riep Starmer op te vertrekken. Hij heeft ook medestanders binnen het kabinet. Het weer nog. Vanmiddag is er wel bewolking en kans op lokale buien. Desondanks stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. Wat aangenamer is dan voorgaande dagen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
2: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. In Heijen worden van vrijdag 22 tot en met zondag 24 mei 2026 weer de Heisa-feesten gehouden. Het dorpsfeest vindt plaats aan de Lijsterbeststraat 10 in Heijen en belooft opnieuw een gezellig evenement voor jong en oud te worden. Heisa maakt deel uit van dorpsvereniging Heijen Mooier en ontstond in 2009 vanuit verschillende verenigingen en enthousiaste inwoners uit het dorp. Het doel was een feest neer te zetten waar iedereen plezier aan beleeft. Op vrijdagmiddag beginnen de festiviteiten om 4 uur en duren ze tot 8 uur 's avonds. Zaterdag gaat het programma verder van 1 uur 's middags tot 1 uur 's nachts en op zondag kunnen bezoekers van 10:30 's morgens tot 7:30 's avonds terecht voor muziek, activiteiten en gezelligheid. De Heisa-feesten worden gehouden aan de Lijsterbeststraat 10 in Heijen. Tijdens het Pinksterweekend van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei staat Graven weer volledig in het teken van de Graafse Pinksterfeesten. Op evenementlocatie De Linette bij de Maaspoort aan de Maastraat 20 in Graven kunnen bezoekers 4 dagen lang genieten van muziek, spel en entertainment. Op het programma staan onder meer de Grote Graafse Spelshow, Graven Zingt Hollands, Graven Got Talent, een kindermiddag, de Grand Slam Party en de traditionele zeskamp. Ook de kermis zorgt voor volop sfeer in het centrum van Graven. Iedere avond beginnen de activiteiten om 7:30 en duren tot 11 uur. De organisatie verwacht opnieuw veel bezoekers uit Graven en de regio. De Graafse Pinksterfeesten vinden plaats bij de Maaspoort aan de Maastraat 20 in Graven.
2: Bij Omroep Land van Kuik hoor je

ook deze. De beste classics en hits. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een 56-jarige vrouw uit Graven is door de rechter in Den Bosch veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 1000 euro voor het bedreigen van de jongen met een mes. De vrouw handelde uit frustratie omdat haar zoon al anderhalf jaar werd lastiggevallen. De rechter hield rekening met haar gezondheidsproblemen en het lage recidieverisico. Bewoners van Pabroek hebben op sociale media melding gemaakt van collectanten die langs de deuren gaan namens Clowns. Er is twijfel over de legitimiteit van deze collectanten, waarbij een man met een tablet is gezien. Het is onduidelijk of het om een officiële actie gaat of om misbruik van de organisatie. Een fietser is maandag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de N264 en de Beugenseweg N621 in Oefeld. Een traumateam is met een helikopter ter plaatse gekomen en de vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is nog onbekend. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. Landinwaarts raakt de lucht geregeld bewolkt, waardoor het weerbeeld een grijs karakter krijgt. En het wordt zo'n 11 graden op de Waddeneilanden tot 14 graden zuidwaarts.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Do you like that?
1: Terug van weg geweest dit jaar, het evenement Swinging Boksmeer. Op Hemelvaartsdag wordt het centrum van Boksmeer gevuld door orkesten die spelen voor bezoekers. Aan de lijn centrummanager Koen de Klein. Koen, even voor de leken, wat is Swinging Boksmeer precies?
2: Swinging Boksmeer is een evenement wat 15 jaar geleden geëindigd is en daarvoor georganiseerd is door De Ster en de Joekels, waar een Joekskapelle muziek gaan maken in het centrum op verschillende locaties om sfeer te maken. Gratis toegankelijk. En we hebben dit jaar 10 kapellen kunnen strikken die door het hele centrum op verschillende locaties spelen en waar we een roulatiesysteem in hebben gemaakt dat ze op alle plekken ook spelen. Dus alle kapellen spelen op 8 verschillende plekken.
1: En in 2011 werd het dus voor het laatst georganiseerd. Waarom is het toen gestopt eigenlijk? Want het was volgens mij heel populair juist.
2: Ja, het was heel populair. Het is de tijd gestopt dat er de wisseling van de wacht kwam met het bestuur en met de evenementencommissie die er toen nog bestond. Die stopte ermee. Het nieuwe bestuur en de nieuwe mensen achter de evenementen wilden ook een frisse wind doorheen laten gaan. Waardoor het gestopt is.
1: Ja, en waarom wordt er dan nou voor gekozen om het na 15 jaar weer af te stoffen?
2: Nou ja, goed, de tijden veranderen en ik kwam in gesprek met zowel de Joekels als de Ster. Met een beetje van, ja, wat is er allemaal en wat kunnen we nog iets samen betekenen? Nou, toen attendeerde zij mij op Swinging Boksmeer, wat is ook ver voor mijn tijd geweest. Nou ja, daar hebben we op gehandeld. En gezegd van, nou, dan moeten we de handen in elkaar slaan en weer gaan opstarten, zeg maar. Dan gaan we het weer eens proberen, omdat we 10 kapellen bij elkaar kunnen krijgen om het weer weer leven, nieuw leven in te blazen.
1: Want hoe lang zijn jullie al met de voorbereiding daarvan bezig?
2: In november zijn we gestart. Met het idee, zeg maar, een beetje brainstormen. Wat willen we en hoe gaan we dat dan in elkaar knutselen? En zo hebben we eigenlijk elke maand een keertje bij elkaar gezeten. Van wat is de gang van zaken? Moeten we nog dingen aanpassen? Hebben we nog met andere partijen te maken? Nou ja, zodoende zijn we tot dit concept gekomen. En hopelijk met mooi weer aanstaande donderdag een leuk evenement.
1: Toen de tijd kwamen er in ieder geval 50.000 mensen op af. Wat zijn je verwachtingen van deze editie op dat gebied?
2: Geen. Ik heb geen verwachting. Ik hoop, zoals heel veel evenementen, is het weersafhankelijk. Ik hoop op heel veel mensen. 50.000 vind ik ook wel aan de hele vele kant. Misschien dat er een nulletje afgedaan zou moeten zijn. Maar ik hoop gewoon dat het heel druk wordt.
1: Ja. Ik durf het bijna niet te vragen. Is er voor iedereen die geïnteresseerd is ook parkeerplaats in Boksmeer?
2: Ja, daar ga ik wel vanuit. Als iedereen zeg maar netjes de bordjes volgt. En er is vaak nog, zeker deze tijden, bij de Albert Heijn, bij Sport 2000, bij Bergfans, bij de Aldi. Op die parkeerplaats is eigenlijk genoeg ruimte. Dus als iedereen daar ook de auto's parkeert, dan denk ik dat we een heel eind. En als het mooi weer is, dan de fiets, hè, is een goed alternatief.
1: Ja, precies. Nou, hopelijk wordt het een leuke dag.
2: Ja, daar gaan we wel een beetje vanuit.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Voicemail van de Nederlandse pop-rockband Rondé gaat over bedrog en loslaten. Ex is een master of disguise, die loog. En nu is hij just a number.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
6: Omroep Land van Kuik.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Havenbedrijf Rotterdam moet niet alleen zijn eigen uitstoot omlaag brengen, maar ook stoppen met het doorvoeren van fossiele brandstoffen naar andere landen. Dat wil milieugroep Advocates for the Future. Die vindt dat de haven zich met het huidige beleid niet houdt aan het klimaatakkoord van Parijs. Daarin is afgesproken dat de wereld in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Ook Nederland. In 2025 ontving de Stichting Reclamecode de meeste klachten over een reclamespotje van pretpark Walibi voor de jaarlijkse Fright Nights. Het spotje toont een bange, bebloede vrouw in een glazen kooi die wordt geveild door gijzelfiguren. Na de veiling zakt ze door de bodem, waarna de kooi met bloed besmeurd raakt. In totaal kwamen er 889 klachten binnen. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Starmer aftreedt na interne druk van zijn eigen Labour-partij. Minister Darren Jones sloot de vertrek niet uit. Zeker 72 van de 403 Labour-parlementariërs willen een nieuwe leider. Ook minister van

0: Binnenlandse Zaken Shabana Mahmoud riep Starmer op te vertrekken. Hij heeft ook medestanders binnen het kabinet. De 66-jarige Jan B., verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een peuter, onzedelijk betasten van een 13-jarige en het maken van kinderpornografische afbeeldingen van 2 jonge kinderen. B. werkte als invalkracht op verschillende kinderdagverblijven. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers? DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
3: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van Elst Containers, Wux Digital Agency, NL Werkt aan Werk en Van Keisteren. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
3: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
6: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
7: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
9: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
10: Davri Techniek, Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
11: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: De single Liefdesverdriet van Russo en Emma Heesters is door het duo zelf geschreven en gaat over verliefdheid, onzekerheid en de vraag wat er gebeurt als het misloopt.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik. Ik wil niet meer.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op eerste Pinksterdag, zondag 24 mei 2026, verandert Sambeek opnieuw in één grote markt tijdens de jaarlijkse garageverkoop. Van 10 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags stellen bewoners hun garages en opritten open voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa en koopjes. De organisatie verwacht weer veel deelnemers uit het dorp. Door heel Sambeek kunnen bezoekers langs verschillende adressen wandelen of fietsen om op zoek te gaan naar bijzondere vondsten. De garageverkoop biedt een breed aanbod voor jong en oud en trekt ieder jaar veel bezoekers uit de regio. Het centrale adres van de organisatie is Torenstraat 57 in Sambeek. Op maandagavond 18 mei verzorgt bouw- en architectuurhistoricus Frank Haans een bijzondere lezing over Jugendstil in het Stadsmuseum en de Bibliotheek van Graven aan de Tom Petterstraat 2 in Graven. De bijeenkomst begint om 19:30 en duurt tot 21:30. Tijdens de lezing neemt Frank Haans bezoekers mee in de wereld van Jugendstil, een kunst- en bouwstijl die eind 19e eeuw ontstond als reactie op oude historische stijlen en tradities. De stijl werd in verschillende landen bekend onder de naam Art Nouveau, Wiener Section en Modernista. Aan de hand van beelden, voorbeelden en verhalen vertelt Haans over de sierlijke vormen, bijzondere architectuur en vernieuwende ideeën die deze stroming zo uniek maken. Belangstellenden zijn maandag 18 mei welkom aan de Trompettenstraat 2 in Graven.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een 56-jarige vrouw uit Grave is door de rechter in Den Bosch veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 1000 euro voor het bedreigen van een jongen met een mes. De vrouw handelde uit frustratie omdat haar zoon al anderhalf jaar werd lastiggevallen. De rechter hield rekening met haar gezondheidsproblemen en het lage recidieverisico. Bewoners van Padbroek hebben op sociale media melding gemaakt van collectanten die langs de deuren gaan voor klinieclowns. Er is twijfel over de legitimiteit van deze collectanten, waarbij een man met een tablet is gezien. Het is onduidelijk of het om een officiële actie gaat of misbruik van de organisatie. Een fietser is maandag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de N264 en de Beugenseweg N621 in Oevelt. Een traumateam is met een helikopter ter plaatse gekomen en de vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van de aanrijding is nog onbekend. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden.
3: Dit is Rijn Maartmans van de ANWB. Hier loopt vertraging op de A59, Os richting Den Bosch, tussen Os en Rosmalen. Een kwartier vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee, voor onderweg. Luisteren dus, afslag LVC, elke werkdag van 4 tot 6.

0: Heemkundevereniging Riekevoort Heem is voor haar museumwinkel op zoek naar allerhande zaken die met telefonie te maken hebben. Aan de telefoon is voorzitter Arie Wijnen. Arie, wat zoeken jullie eigenlijk zoal?
1: Nou, we zoeken eigenlijk alles wat met telefonie te maken heeft. Dus er zijn oude telefoontoestellen. Die hebben al een paar aangeboden gekregen intussen. Maar ook de oude telefoonboeken bijvoorbeeld. Volgens mij hebben we zelf nog een lijstje dat we nog met de telefoongids van Rijkenwoord uit 10 nummers bestond. We hebben nog foto's van het oude postkantoor dat er nog iemand zat die dus de stekkers moest omwisselen als er gebouwd werd. Daar kunnen we al heel wat mee doen, maar het is natuurlijk leuk om juist wat er bij de rest van Rijkenwoord zit, om daar nog eens even boven tafel te krijgen. Er zijn nog wel mensen die van die oude bakkelieten telefoons hebben die ook aan de muur hingen. Met die draaischijven en dat soort dingen, die zijn er echt nog wel. Dus we hopen dat we daar, dat we daar wel mee kunnen aankleden. En dan komt er meestal een netje kaartje bij staan wat vandaan komt.
0: Maar alles moet wel uit Rijkenvoort komen?
1: Nee, hoeft niet per se.
0: En ik zag dat je ook foto's zoekt van de voormalige telefooncel in Rijkenvoort.
1: Ik meen dat ik er zelf kan herinneren dat er ooit een telefooncel gestaan heeft. Maar ja, of daar ooit iemand een foto van gemaakt heeft, ja, schiet me de vraag.
0: Weet je nog waar die gestaan heeft?
1: Ik denk ergens ook bij de supermarkt in de buurt, maar dat weet ik niet zeker.
0: Maar die is al lang weg in ieder geval.
1: Ja, heel lang weg, want ik kan me al niet meer herinneren. Dus zo lang is het al geleden.
0: En waarom zijn jullie nu op zoek naar al deze dingen?
1: Een beetje om zo'n we hebben in die winkel regelmatig, we hebben daar 2 etalages in en die wisselen we regelmatig van thema, zeg maar, om de 2 maanden. Dus een beetje aan.
0: Ik las ook dat het te maken heeft met het feit dat het 150 jaar geleden is dat de telefoon in het nieuws was. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Degene die de winkel etalages inricht, is iemand anders dan onze club, zeg maar. En die heeft dit soort feitjes, weet hij allemaal vaak heel goed, van wanneer iets is uitgevonden. En dan relateren we daar een beetje een jaartal aan of zo, om een beetje een reden te hebben waarom doen we nou over telefoon.
0: En wat gaat er precies met de spullen die aangeleverd worden gebeuren?
1: De aantal spullen die mensen ons willen lenen, die gaan in principe gewoon allemaal weer terug daarna.
0: Oké.
1: Okay. Of ze moeten zeggen van hou het maar, weet je wel, we schenken het aan jullie. Maar in feite gaat het meeste gewoon weer terug naar degene waarvan het is, zeg maar.
0: En voor wanneer heb je het nodig?
1: Nu liggen er allemaal dingen in die met de oude kleuterschool te maken hebben.
0: Mm-hmm.
1: Die gaan er dus binnenkort weer uit. Dan wordt die etalage wel even leeggemaakt en schoongemaakt. En dan gaan we meer opnieuw inrichten. Dus ja, binnen nu een paar weken.
0: En hoe lang blijft het er dan?
1: Ja, meestal 6 tot 8 weken.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Britse premier Starmer zal doorgaan met regeren en treedt niet af. Starmer vergaderde vanmorgen met ministers die volgens Britse media niet met hem verder wilden na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Zeker 72 Labour-parlementsleden riepen hem op onmiddellijk af te treden. Starmer heeft ook medestanders binnen het kabinet. Maar de staatssecretaris van Volkshuisvesting en Lokale Overheid diende wel haar ontslag in. Havenbedrijf Rotterdam moet niet alleen zijn eigen uitstoot omlaag brengen, maar ook stoppen met het doorvoeren van fossiele brandstoffen naar andere landen. Dat wil milieugroep Advocates for the Future. Die vindt dat de haven zich met het huidige beleid niet houdt aan het klimaatakkoord van Parijs. Daarin is afgesproken dat de wereld in 2050 klimaatneutraal moet zijn, ook Nederland. Vannacht heeft Rusland weer aanvallen op Oekraïne uitgevoerd. Een paar uur na het aflopen van het driedaagse staakt het vuren werden drones afgevuurd op de hoofdstad Kiev. President Zelensky spreekt over meer dan 200. Daarbij zijn een wooncomplex van 20 verdiepingen en een kinderopvang geraakt. Op zijn beurt zegt Rusland dat Oekraïne na het verlopen van het staakt het vuren drones op Rusland heeft afgevuurd. En de 66-jarige Jan B., verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieterbaancentrum. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een peuter en het maken van kinderpornografische afbeeldingen van 2 jonge kinderen. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door. OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
0: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdagmiddag 23 mei 2026 organiseert BIS Centrum Gennep het evenement Feesten bij de Groene Gracht op het Jan Lindersplein in Gennep. Van 1 uur tot 5 uur 's middags zijn jong en oud welkom voor een gezellige middag vol activiteiten, muziek en entertainment. De toegang is helemaal gratis en bezoekers kunnen rekenen op allerlei verrassingen en attracties. Het evenement moet zorgen voor extra levendigheid in het centrum van Gennep en biedt een leuke middag voor het hele gezin. Het feest wordt georganiseerd vanuit Markt 1 in Gennep. In Sint-Antonis vindt op zondagmorgen 24 mei 2026 weer het koffieconcert op de Brink plaats. Tussen 10 uur en 12:30 zorgen verschillende bands, orkesten en artiesten voor live muziek op de kiosk aan de Brink 1 in Sint-Antonis. Bezoekers kunnen genieten van een ontspannen zondagochtend met muziek in de open lucht op Brabants mooiste Brink. Naast de optredens is er koffie met fly en slagroom verkrijgbaar voor €5. Daarbij krijgt iedere bezoeker gratis een tweede kopje koffie aangeboden. De organisatie hoopt opnieuw op veel publiek voor deze gezellige ochtend aan de Brink 1 in Sint-Antonis.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een 56-jarige vrouw uit Graven is door de rechter in Den Bosch veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 1000 euro voor het bedreigen van een jongen met een mes. De vrouw handelde uit frustratie omdat haar zoon al anderhalf jaar werd lastiggevallen. De rechter hield rekening met haar gezondheidsproblemen en het lage recidieverisico. Bewoners van Padbroek hebben op sociale media melding gemaakt van collectanten die langs de deuren gaan voor klinieclowns. Er is twijfel over de legitimiteit van deze collectanten, waarbij een man met een tablet is gezien. Het is onduidelijk of het om een officiële actie gaat of misbruik van de organisatie. Een fietser is maandag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de N264 en de Beugenseweg N621 in Oevelt. Een traumateam is met een helikopter ter plaatse gekomen en de vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van de aanrijding is nog onbekend. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden.

0: Na het trauma in Eindhoven bij PSV ging de strijd tegen degradatie door voor MAV 81 met een reis naar Brezant. 2,5 uur volgens mij in de bus. En we blikken even terug met Jante van Katwijk. Jij kreeg wat meer speeltijd, hè?
1: Ja, klopt. We hebben nu 3 gepasseerde, helaas. Dus we moeten een beetje passen en meten. En iedereen, ja, die moet zijn eigen inbreng een beetje geven in het team. Dus we staan nu op plekken waar we normaal niet staan. Of we spelen wat meer. Dus voor speelsters zoals mij die normaal wat minder spelen, is dat nu natuurlijk een hele mooie uitdaging. Dus dat is heel fijn.
0: Dat ging vrij goed gisteren.
1: Ja, inderdaad. Ja, we zijn er nog niet natuurlijk, want we moeten nog een wedstrijd. Hebben we wel met 10 verschil gewonnen, dus dat is al een hele goede stap. En ja, daar waren we echt heel blij mee als een team gisteren. Vooral na vorige week inderdaad, dat het best wel een mentale wedstrijd was.
0: Heeft hij nog een beetje doorgedrukt, die klap van vorige week?
1: Nou ja, we hebben elkaar dinsdag op de training misschien gezien en we hebben het er even over gehad. Ik denk dat wij als team best wel snel de knop om konden zetten en alle focus naar ja, gisteravond de pijlen naar gisteravond konden zetten. Dus dat was echt een... Ja, dat hebben we goed gedaan.
0: Ja, jullie beginnen al met een 0-5 voorsprong na 3 minuten volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja, we begonnen sterk. Maar we hadden ook echt... We waren allemaal heel vurig om te winnen. Dus.
0: Ja, en die voorsprong blijft zo'n beetje rond die 5 doelpunten hangen bij rust. En dan ja, na rust, ja, zeg maar de tweede helft van de tweede helft, om het zo maar even te zeggen, lopen jullie verder uit?
1: Ja, we hebben vaak wel dat we een dipje hebben, maar meestal komen we er wel goed uit. Dus dat hebben we gisteren ook wel gedaan. Dat is gunstig voor ons geweest.
0: 10 verschil. Die thuiswedstrijd wordt een formaliteit, toch?
1: Ja, ik hoop dat we gewoon met de 4 punten dadelijk naar huis gaan. En de kans is inderdaad klein dat we hem nog verliezen, maar... Ja, de kans is nog altijd, dus dat mogen we eigenlijk nog niet zeggen.
0: MAV won de wedstrijd dus met 27 tegen 37. De thuiswedstrijd tegen ZAP is zaterdag 16 mei om 7 uur in de Looierij.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare... Een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Britse premier Starmer zal doorgaan met regeren en treedt dus niet af. Starmer vergaderde vanmorgen met ministers die volgens Britse media niet met hem verder wilden na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Zeker 72 Labour-parlementariërs

0: parlementsleden riepen hem op onmiddellijk af te treden. Starmer heeft ook medestanders binnen het kabinet. De staatssecretaris van Volkshuisvesting en Lokale Overheid, Van Boele, diende wel haar ontslag in. In Brussel demonstreren een paar duizend demonstranten voor de zesde keer in een jaar tijd tegen de bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden, de ACV, is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besloten in het parlement. Vannacht heeft Rusland weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Een paar uur na het aflopen van het driedaagse staakt-het-vuren werden drones afgevuurd op de hoofdstad Kiev. President Zelensky spreekt over meer dan 200. Op zijn beurt zegt Rusland dat Oekraïne na het verlopen van het staakt-het-vuren drones op Rusland heeft afgevuurd. Thijs Verwest, alias Didier Chesto, heeft een rechtszaak tegen een Amerikaanse advocaat van het kantoor gewonnen. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vandaag dat hij 17 miljoen euro krijgt vanwege verkeerd belastingadvies. Chesto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht, omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelicht. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Rijn Maartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A58 Vlissingen richting Berg op Zoom. Reken tussen knooppunt Stellenplas en knooppunt De Poel 5 tot 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
6: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Topbeveiliging, Makers, Wux Digital Agency en Werkcentrum Noordoost-Brabant. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen. Voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda. Donderdagmiddag 21 mei 2026 staat er weer een historische wandeling door Boxmeer op het programma. De gratis rondleiding start om 10 uur bij de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boxmeer en wordt georganiseerd door Groeters Land van Kuik. Tijdens de wandeling ontdekken deelnemers de rijke geschiedenis van Boxmeer. Er wordt onder meer verteld over de oude kloosters, de sigarenindustrie en de bekende zilversmeden die het dorp groot maakten. Zowel inwoners die al jarenlang in Boxmeer wonen als nieuwe bewoners kunnen tijdens deze tocht verrassende verhalen ontdekken. De wandeling duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Aanmelden kan tot woensdagavond voorgaand aan de wandeling via de website van Rondleidingen Land van Kuik. Het vertrekpunt ligt aan de Raadsingel 1 in Boxmeer. In Heijen worden van vrijdag 22 tot en met zondag 24 mei 2026 weer de Heisa-feesten gehouden. Het dorpsfeest vindt plaats aan de Lijsterbeststraat 10 in Heijen en belooft opnieuw een gezellig evenement voor jong en oud te worden. Heisa maakt deel uit van dorpsvereniging Heijen Mooier en ontstond in 2009 vanuit verschillende verenigingen en enthousiaste inwoners uit het dorp. Het doel was een feest neer te zetten waar iedereen plezier aan beleeft. Op vrijdagmiddag beginnen de festiviteiten om 4 uur en duren ze tot 8 uur 's avonds. Zaterdag gaat het programma verder van 1 uur 's middags tot 1 uur 's nachts en op zondag kunnen bezoekers van 10:30 's morgens tot 7:30 's avonds terecht voor muziek, activiteiten en gezelligheid. De Heisa-feesten worden gehouden aan de Lijsterbeststraat 10 in Heijen.
2: Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een 56-jarige vrouw uit Grave is door de rechter in Den Bosch veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van €1000 voor het bedreigen van een jongen met een mes. De vrouw handelde uit frustratie omdat haar zoon al anderhalf jaar werd lastiggevallen. De rechter hield rekening met haar gezondheidsproblemen en het lage recidieverisico. Bewoners van Padbroek hebben op sociale media melding gemaakt van collectanten die langs de deuren gaan voor kliniekclowns. Er is twijfel over de legitimiteit van deze collectanten, waarbij een man met een tablet is gezien. Het is onduidelijk of het om een officiële actie gaat of misbruik van de organisatie. Een fietser is maandag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de N264 en de Beugenseweg N621 in Oevelt. Een traumateam is met een helikopter ter plaatse gekomen en de vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van de aanrijding is nog onbekend. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3100.

0: Terug van weg geweest dit jaar, het evenement Swinging Boksmeer. Op Hemelvaartsdag wordt het centrum van Boksmeer gevuld door orkesten die spelen voor bezoekers. Aan de lijn centrummanager Koen de Klein. Koen, even voor de leken, wat is Swinging Boksmeer precies?
1: Swinging Boksmeer is een evenement wat 15 jaar geleden geëindigd is en daarvoor georganiseerd is door De Ster en de Joekels, waar een Joekskapelle muziek gaan maken in het centrum op verschillende locaties om sfeer te maken. Gratis toegankelijk. En we hebben dit jaar 10 kapellen kunnen strekken die door het hele centrum op verschillende locaties spelen en waar er een roulatiesysteem in hebben gemaakt dat ze op alle plekken ook spelen. Dus alle kapellen spelen op 8 verschillende plekken.
0: En in 2011 werd het dus voor het laatst georganiseerd. Waarom is het toen gestopt eigenlijk? Want het was volgens mij heel populair juist.
1: Ja, het was heel populair. Het is de tijd gestopt dat er de wisseling van de wacht kwam met het bestuur en met de evenementencommissie die er toen nog bestond. Die stopte ermee. Het nieuwe bestuur en de nieuwe mensen achter de evenementen wilden er ook een frisse wind doorheen laten gaan. Waardoor het gestopt is.
0: Ja, en waarom wordt er dan nou voor gekozen om het na 15 jaar weer af te stoffen?
1: Nou ja goed, de tijden veranderen en ik kwam in gesprek met zowel de Joekels als de Ster. Met een beetje van ja, wat is er allemaal en wat kunnen we nog iets samen betekenen. Nou, toen attendeerde zij mij op Swinging Boksmeer, wat is ook ver voor mijn tijd geweest. Nou ja, daar hebben we op gehandeld. En je zegt van nou, dan moeten we de handen in elkaar slaan en weer gaan opstarten zeg maar. Dan gaan we het weer eens proberen omdat we 10 kapellen bij elkaar kunnen krijgen om het weer... weer leven, nieuw leven in te blazen.
0: Want hoe lang zijn jullie al met de voorbereiding daarvan bezig?
1: In november zijn we gestart. Met het idee, zeg maar, een beetje brainstormen. Wat willen we en hoe gaan we dat dan in elkaar knutselen? En zo hebben we eigenlijk elke maand een keertje bij elkaar gezeten. Van wat is de gang van zaken? Moeten we nog dingen aanpassen? Hebben we nog met andere partijen te maken? Nou ja, zodoende zijn we tot dit concept gekomen. En hopelijk met mooi weer aanstaande donderdag een leuk evenement.
0: Toen de tijd kwamen er in ieder geval 50.000 mensen op af. Wat zijn je verwachtingen van deze editie op dat gebied?
1: Geen. Ik heb geen verwachting. Ik hoop, zoals heel veel evenementen, is het weersafhankelijk. Ik hoop op heel veel mensen. 50.000 vind ik ook wel aan de hele vele kant. Misschien dat er een nulletje afgedaan zou moeten zijn. Maar ik hoop gewoon dat het heel druk wordt.
0: Ja. Ik durf het bijna niet te vragen. Is er voor iedereen die geïnteresseerd is ook parkeerplaats in Boksmeer?
1: Ja, daar ga ik wel vanuit. Als iedereen zeg maar netjes de bordjes volgt. En er is vaak nog, zeker deze tijden, bij de Albert Heijn, bij Sport 2000, bij Bergfans, bij de Aldi. Op die parkeerplaats is eigenlijk genoeg ruimte. Dus als iedereen daar ook de auto's parkeert, dan denk ik dat we een heel eind... En als het mooi weer is, dan de fiets, hè, is een goed alternatief.
0: Ja, precies. Nou, hopelijk wordt het een leuke dag.
1: Ja, daar gaan we wel een beetje vanuit.

0: bij dan je denkt.
1: Fever Dream is de nieuwe single van Alex Warren. De song gaat over iemand ontmoeten precies op het moment dat hij emotioneel uitgeput en eenzaam is. Die ontmoeting voelt zo intens dat het haast onwerkelijk is. Als een fever dream.
2: Nieuwe muziek. Nu.

0: Een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
3: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
2: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
4: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse

0: staat, zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website. Omroeplvc.nl.
7: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. In een nieuw rapport waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daardoor zelfs in de knel komen, waarschuwt het Planbureau. Dat vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. Veel producten die speciaal voor kinderen en baby's worden gemaakt, zijn niet gezond, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau QuestionMark. Dat onderzocht producten zoals babypap, maaltijdpotjes, toetjes en ontbijtgranen. De onderzoekers keken of deze producten passen binnen de schijf van 5 van het voedingscentrum. De meeste van die producten blijken niet aan de richtlijnen te voldoen. In Brussel demonstreren een paar duizend mensen tegen bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besproken in het parlement. En DJ Tiësto heeft een rechtszaak tegen een Amerikaans advocatenkantoor gewonnen. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vandaag dat hij 17 miljoen euro krijgt vanwege verkeerd belastingadvies. Tiësto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht, omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelicht. Tiësto ging daarop in beroep. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
9: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
11: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen

0: stomatvrij blijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt. En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
2: Hoe dan ook, van de Belgische zanger Maxime en de Nederlandse zangeres Babette, die doorbrak via The Voice of Holland, ontstond spontaan in de studio. Ze gingen zonder een vast plan schrijven en voelden tijdens het maken dat het nummer een duet moest worden.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Tijdens het Pinksterweekend van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei staat Graven weer volledig in het teken van de Graafse Pinksterfeesten. Op evenementenlocatie De Lunette bij de Maaspoort aan de Maastraat 20 in Graven kunnen bezoekers 4 dagen lang genieten van muziek, spel en entertainment. Op het programma staan onder meer de Grote Graafse Spelshow, Graven Zingt Hollands, Graven Got Talent, een kindermiddag, de Grand Slam Party en de traditionele zeskamp. Ook de kermis zorgt voor volop sfeer in het centrum van Graven. Iedere avond beginnen de activiteiten om 19:30 en duren tot 11 uur. De organisatie verwacht opnieuw veel bezoekers uit Graven en de regio. De Graafse Pinksterfeesten vinden plaats bij de Maaspoort aan de Maastraat 20 in Graven. De Ahmed Yesevi Moskee in Kuik organiseert op zaterdag 23 en zondag 24 mei weer een groot cultureel festijn en open dag. Iedereen uit Kuik en de regio is welkom aan de Galberg 6 in Kuik om kennis te maken met verschillende culturen, tradities en gerechten. Het evenement stond eerder bekend als de Kermis en draait om ontmoeting, gezelligheid en verbinding tussen buurtbewoners. Op zaterdag duren de activiteiten van 11 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds en op zondag van 11 uur tot 7 uur. Bezoekers kunnen rekenen op muziek, eten, activiteiten voor kinderen en rondleidingen door de moskee. De organisatie hoopt opnieuw op veel bezoekers tijdens dit kleurrijke weekend aan de Galberg 6 in Kuik.
0: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het stroomnet in Land van Kuik is bijna vol, waardoor het langer kan duren voor inwoners en bedrijven een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting krijgen. Langeboom is extra kwetsbaar omdat uitbreiding vanaf 1 juli niet meer mogelijk is. De gemeente adviseert om voor deze datum aanvragen in te dienen. Uitbreidingen van het net duren tot 2035. Meer dan 670 bezoekers zagen zondag meer dan 320 koeien van boer Mark van Erp in Sint-Antonis voor het eerst dit seizoen de wei ingaan. Tijdens het evenement werden 4 kalfjes geboren. De weidegang is cruciaal voor het welzijn van de koeien en beïnvloedt de melkproductie positief. Ook streekproducten kregen aandacht. Een 56-jarige vrouw uit Graven is door de rechter in Den Bosch veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 1000 euro voor het bedreigen van een jongen met een mes. De vrouw handelde uit frustratie over het langdurige getreiten van haar zoon. De rechter hield rekening met haar gezondheidsproblemen en het lage recidieverisico. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kijk. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Harry Styles bracht American Girls uit als tweede single van zijn vierde album Kiss All The Time, Disco Occasionally. De inspiratie kwam nadat Harry zijn drie beste vrienden met de Amerikaanse vrouwen zag trouwen. Dat zette hem aan tot denken over liefde, settelen en zijn eigen single bestaan. Op het album staat het nummer als track 2, wat typisch is voor een sterke single die meteen de toon moet zetten na de opener.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: Heemkundevereniging Riekevoort Heem is voor haar museumwinkel op zoek naar allerhande zaken die met telefonie te maken hebben. Aan de telefoon is voorzitter Arie Wijnen. Arie, wat zoeken jullie eigenlijk zoal?
1: Nou, we zoeken eigenlijk alles wat met telefonie te maken heeft. Dus er zijn oude telefoontoestellen. Die hebben we al een paar aangeboden gekregen intussen. Maar ook de oude telefoonboeken bijvoorbeeld. Volgens mij hebben we zelf een lijstje dat we nog met de telefoongids verrijken wordt uit 10 nummers bestond. We hebben nog foto's van het oude postkantoor dat er nog iemand zat die dus de stekkers moest omwisselen als er gebouwd werd. Daar kunnen we al heel wat mee doen. Maar het is natuurlijk leuk om juist wat er bij de rest van Rijkenvoort zit, om dat nog eens even boven tafel te krijgen. Er zijn nog wel mensen die van die oude bakkelieten telefoons hebben, die ook aan de muur ringen. Met die schijven en dat soort dingen, die zijn er echt nog wel. Dus we hopen dat we daar, dat we daar wel mee kunnen aankleden. En dan komt er meestal net je kaartje bij staan waar het vandaan komt.
0: Maar alles moet wel uit Rijkenvoort komen?
1: Nee, hoeft niet per se.
0: En ik zag dat je ook foto's zoekt van de voormalige telefooncel in Rijkenvoort.
1: Ik meen dat ik er zelf kan herinneren dat er ooit een telefooncel gestaan heeft. Maar ja, of daar ooit iemand een foto van gemaakt heeft, ja, schiet me de vraag.
0: Weet je nog waar die gestaan heeft?
1: Ik denk ergens ook bij de supermarkt in de buurt, maar dat weet ik niet zeker.
0: Maar die is er al lang weg in ieder geval.
1: Ja, heel lang weg, want ik kan me al niet meer herinneren. Dus zo lang is het al geleden.
0: En waarom zijn jullie nu op zoek naar al deze dingen?
1: Een beetje op zo'n we hebben in die winkel regelmatig, we hebben daar 2 etalages in. En die wisselen we regelmatig van thema, zeg maar, om de 2 maanden. Dus een beetje licht er met je aan.
0: Ik las ook dat het te maken heeft met het feit dat het 150 jaar geleden is dat de telefoon in het nieuws was. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Degene die de winkel etalages inricht, is iemand anders dan onze club, zeg maar. En die heeft dit soort feitjes, weet hij allemaal heel vaak heel goed, van wanneer iets is uitgevonden. En dan relateren we daar een beetje een jaartal aan of zo, om een beetje een reden te hebben waarom doen we het nou over telefoon.
0: En wat gaat er precies met de spullen die aangeleverd worden gebeuren?
1: De aantal spullen die mensen ons willen lenen, die gaan in principe gewoon allemaal weer terug daarna.
0: Oké.
1: Okay. Of ze moeten zeggen van hou het maar, weet je wel, we schenken het aan jullie. Maar in feite gaat het meeste gewoon weer terug naar degene waarvan het is, zeg maar.
0: En voor wanneer heb je het nodig?
1: Nu liggen er allemaal dingen in die met de oude kleuterschool te maken hebben.
0: Mm-hmm.
1: Die gaan er dus binnenkort weer uit. Dan wordt die etalage wel even leeggemaakt en schoongemaakt. En dan gaan we meer opnieuw inrichten. Dus ja, binnen nu een paar weken.
0: En hoe lang blijft het er dan?
1: Ja, meestal 6 tot 8 weken.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. In een nieuw rapport waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daarvoor zelfs in de knel komen, waarschuwt het Planbureau. Dat vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. Veel producten die speciaal voor kinderen en baby's worden gemaakt zijn niet gezond, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Questionmark. Dat onderzocht producten zoals babypap, maaltijdpotjes, toetjes en ontbijtgranen. De onderzoekers keken of deze producten passen binnen de schijf van 5 van het voedingscentrum. De meeste van die producten blijken niet aan de richtlijnen te voldoen. In Brussel hebben zo'n 40.000 mensen gedemonstreerd tegen bezuinigingsmaatregelen van de regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besproken in het parlement. En de komende dagen gaat het in de Alpen flink sneeuwen. Voor medio mei is dat uitzonderlijk. Het is in bijna 20 jaar niet voorgekomen dat er zo laat nog sneeuw valt, schrijft Weerplaza. De laatste dagen is de temperatuur in de Alpen omgeslagen van plus 25 graden naar 6 tot min 10 graden op de hoogste toppen van de Alpen. In sommige regio's viel de sneeuw vanochtend al tot onder 1200 meter. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt langzaam maar zeker ook in het zuiden van het land wat drukker op de weg. De meeste files die er nu ontstaan zijn de dagelijkse en hebben nog niet al te veel vertraging. Zoals de A2 bijvoorbeeld Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel 5 minuten vertraging ook. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os, Oost en Ravenstein 2 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen West en Moergestel ook daar 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl.

0: rijdt met een T.
1: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken. Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Ja, mensen, je luistert niet eens naar Sky Radio. Dit is gewoon Omroepland van Kuiken. En je hebt geluisterd naar George Michael en Careless Whisper. Toch wel een van de grotere hits van de meneer die nog steeds regelmatig gedraaid wordt. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van de Afslag LVC. Mijn naam is Jan Thewe en tot aan de klok van 6 uur begeleid ik jou van je werk naar huis. Of misschien wel van huis naar je werk. Dat gebeurt ook. Het ligt een beetje aan je agenda natuurlijk. Of dat je vanavond nog moet werken. Of dat je vanavond gewoon met de beentjes omhoog de eerste halve finale van het Songfestival maar gaan kijken. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Er zijn mensen die daar ook een volkssport van maken, zeg maar. Nou goed, wat gaan we tot 6 uur allemaal doen? We hebben verkeersinformatie, we kijken naar de agenda. We hebben het streeknieuws voor je natuurlijk. We kijken nog eventjes op de beurs, dat doen we rond de 5:50. En we hebben straks een gesprekje met een woordvoerder van het COA die vertelt over het AZC van morgen, zoals ze dat in Velp op dit moment aan het realiseren zijn. Nou, en als je de man hoort vertellen, nou, iedereen zou er willen wonen. Dat kan ik je dan wel zeggen. Nou, blijf lekker luisteren. Dit is Afslag LVC. Welkom.
1: Jan Thewe. Loodst je door de files.
2: En snel naar huis.
1: Dit is Afslag LVC.

0: Total Contrast. Ja, zoveel mooie muziek, dus af en toe moet ik even zoeken wat we ook alweer gehad hebben en wat er nog aan zit te komen. Zo hebben we zometeen namelijk nog bijvoorbeeld Shawn Mendes, die komt er zo nog aan met Stitches. En we hebben Fleetwood Mac voor je, maar eerst kijken we eventjes in de agenda. Of nee, in de verkeerslijst, dat is het een beetje. Jongen, jongen, zo'n uitzending wordt het weer. Nou goed, A50, daar heb je 5 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En op de A73, mensen, daar heb je 2 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen knooppunt Ewijk en Alfred Beuningen. En dat daar is alweer.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.
3: En hoe vindt u dit? Een fijne, gouden, ouwe.

0: terugkomt hier in Afslag LVC. Want ze vinden het leuk om hier voor jou te spelen. Dat is natuurlijk fijn. Hold Me hoorde je, en die was afkomstig van Fleetwood Mac. Zometeen gaan we dus naar Shawn Mendes en Stitches. En dan kun je het hebben over een naaiwerkje, hè? Steken. Maar je kan het ook hebben over steken in een relatie die je wellicht hebt laten vallen. Of die je hebt opgelopen bij beschadigingen in een relatie. Dat is meneer Mendes zelf goed gelukt bij zijn toenmalige vriendinnetje Camila Cabello. Want die zei op een gegeven moment tegen hem van hasta la bye bye. Ja, nee, die wilde hem niet meer. Goed, dat zometeen. Maar eerst even de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda. In Heijen worden van vrijdag 22 tot en met zondag 24 mei 2026 weer de Heisa-feesten gehouden. Het doopsfeest vindt plaats aan de Lijsterbeststraat 10 in Heijen en belooft opnieuw een gezellig evenement voor jong en oud te worden. Heisa maakt deel uit van dorpsvereniging Heijen-Mooier en ontstond in 2009 vanuit verschillende verenigingen en enthousiaste inwoners uit het dorp. Het doel was een feest neer te zetten waar iedereen plezier aan beleeft. Op vrijdagmiddag beginnen de festiviteiten om 4 uur en duren ze tot 8 uur 's avonds. Zaterdag gaat het programma verder van 1 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En op zondag kunnen bezoekers van 10:30 's morgens tot 7:30 's avonds terecht voor muziek, activiteiten en gezelligheid. De Heisa-feesten worden gehouden aan de Lijsterbeststraat 10 in Heijen. Tijdens het Pinksterweekend van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei staat Graven weer volledig in het teken van de Graafse Pinksterfeesten. Op evenementlocatie De Lunette bij de Maaspoort aan de Maastraat 20 in Graven kunnen bezoekers 4 dagen lang genieten van muziek, spel en entertainment. Op het programma staan onder meer de Grote Graafse Spelshow, Graven Zingt Hollands, Graven Got Talent en kindermiddag de Grand Slam Party en de traditionele zeskamp. Ook de kermis zorgt voor volop sfeer in het centrum van Graven. Iedere avond beginnen de activiteiten om 7:30 en duren tot 11 uur. De organisatie verwacht opnieuw veel bezoekers uit Graven en de regio. De Graafse Pinksterfeesten vinden plaats bij de Maaspoort aan de Maastraat 20 in Graven.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Shawn Mendes op je radio en Stitches, zo heette deze plaat. Ja, en ik zei het al, hè, hij had die steekjes best wel nodig... om zijn relatie met mevrouw Cabello weer te lijmen. Maar het is niet helemaal gelukt, geloof ik. Dus dat was dan een beetje jammer. Nou, goed. Zometeen het streeknieuws van 4:30. Dat komt er zometeen aan. Eerst nog even een Nederlandstalige plaat. En dan komt zometeen het hemelvaartsweekend eraan. Hè? Dus misschien ga je wel wat leuks doen met dat lange weekend. Een keer naar de film of zo. Dat is gezellig. Toontje Lager zingt erover. Net als in de film.

0: staan. Zometeen verder met veel meer muziek voor je. Maar eerst even tijd voor het streeknieuws.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het stroomnet in Land van Kuik is bijna vol, waardoor het langer kan duren voor inwoners en bedrijven een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting krijgen. Langeboom is extra kwetsbaar omdat uitbreiding vanaf 1 juli niet meer mogelijk is. De gemeente adviseert om voor deze datum aanvragen in te dienen. Uitbreidingen van het net duren tot 2035. Meer dan 670 bezoekers zagen zondag meer dan 320 koeien van boer Mark van Erp in Sint-Antonis voor het eerst dit seizoen de wei ingaan. Tijdens het evenement werden 4 kalfjes geboren. De weidegang is cruciaal voor het welzijn van de koeien en beïnvloedt de melkproductie positief. Ook streekproducten kregen aandacht. Een 56-jarige vrouw uit Grave is door de rechter in Den Bosch veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 1000 euro voor het bedreigen van een jongen met een mes. De vrouw handelde uit frustratie over het langdurige getreiten van haar zoon. De rechter hield rekening met haar gezondheidsproblemen en het lage recidieverisico. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kijk. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden.
0: Dan nog even het verkeer in de regio. Op de A12 heb je 6 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. En op de A50 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Veghel-Noord en afrit Sint-Oederode.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.
1: Dichterbij dan je denkt.

Ik vind het beloftes hoor, dat kan ik je wel zeggen. I can make you feel good. Je hebt geluisterd naar Shalimar hier in afslag LVC. Tot aan de klok van 6 uur kun je luisteren naar deze gezellige show met straks nog wat verkeersinformatie. En we gaan ook nog even buurten bij het COA over het AZC in Velp. Wat ze graag future-proof willen maken, zoals dat een beetje heet. Toekomstbestendig, zeg maar. Daarover meer tegen 5:10. Goed, eerst even een rustige plaat nog op je radio. Dat kan ook een liefdesliedje. Ja, dat is ook wel mooi af en toe, hè? In deze wereld vol drukte. Hier is Peter Cetera in afslag LVC. And the glory of love.

0: City hoorde je op je radio en Fireflies. Mooie plaat hoor toch. Maar het is een beetje vroeg voor de vuurvliegjes nog. Die zijn er pas in de zomer volgens mij. Maar goed, we kijken even op de A50. Even het verkeer. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Knoppert Ewijk en de Maasbrug. En eveneens op de A50. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de Julian Ewellbrug en afrit Sint-Oederode.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: status quo en you're in the army now. Een groot hit destijds voor deze band natuurlijk. Ja, die man maakt wel meer goede muziek, maar dit was er in ieder geval eentje van. In the army now van status quo. En als je nou in het land van herkomst in die army moet, maar heb je eigenlijk geen trek en je denkt van weet je wat ik doe? Ik vlucht naar in Nederland bijvoorbeeld. Dan kan het zomaar zijn dat je hier in een AZC terechtkomt. Nou, alles goed en wel. Dan is vervolgens de vraag, hoe ziet zo'n AZC er in de toekomst uit? Daarover nu een reportage van Dion van Alem.
1: Hoe ziet het AZC van de toekomst eruit? Volgens het COA is dit een plek die verbonden is met de omgeving, waar bewoners perspectief opbouwen en waar buren welkom zijn. De opvanglocatie in Velp voldoet ruimschoots aan die criteria.
2: Daar zijn we eigenlijk heel trots op. Er is veel aandacht voor de noodopvang van vandaag. Maar we laten ook graag zien hoe het AZC van morgen eruit kan zien. En hier in Gaven of in Velp kunnen we dat voor een groot deel laten zien. Nou, een aantal dingen zijn hier ook echt zichtbaar. We hebben bijvoorbeeld een aantal gebouwen die al klaargemaakt zijn voor doelgroepen hierna. Dus stel dat wij die gebouwen niet meer nodig hebben, dan kunnen we die vrij makkelijk ombouwen tot seniorenwoningen. Andere woningen kunnen weer als bijvoorbeeld als huurwoningen ingezet worden. Dus het is eigenlijk gemaakt voor ook een leven hierna of voor andere doelgroepen. Want er is groot behoefte aan woningen in Nederland. En daar willen we op voor sorteren. En dat kunnen we op deze locatie laten zien dat we dat doen. Dit AC is al toegankelijk. Hè? We hebben hier ook voorzieningen op het terrein die ook gebruikt kunnen worden door omwonenden. Dus mensen kunnen hier altijd naartoe. We hebben bijvoorbeeld ook een sporthal die gebruikt kan worden voor mensen in de omgeving. Dus kinderen die hier kunnen komen sporten of verenigingen die er gebruik van kunnen maken. Dus dat is een ander voorbeeld van het AZC van morgen. En we besteden veel aandacht aan participatie, meedoen, taalles, vrijwilligerswerk. Dat is wat het AZC in Gaven ook een beetje het AZC van morgen maakt. Wat hier valt te winnen? We hebben op dit moment een hele hoge bezetting. Dat geldt voor het hele land. We hebben natuurlijk echt een tekort aan plekken. Daarom hebben we noodopvang nodig. Al onze plekken zijn vol. Landelijk hebben we een bezetting van 104%. Dus ook hier hebben we gewoon echt het maximale aantal mensen wat we hier mogen opvangen, vangen we hier op. Wat heel belangrijk is, is dat we overstappen naar stabiele financiering. Dus dat we niet voortdurend locaties moeten sluiten, weer nieuwe openen, et cetera. Want dat is dus heel vervelend. Niet alleen voor onze bewoners en medewerkers, maar ook voor de omgeving. Die dus overvallen worden door nieuwe noodlocaties. Dus ik hoop en ik verwacht ook dat dit kabinet daar echt belangrijke stappen in gaat zetten. En uitvoering van de spreidingswet. Zorgen dat er een eerlijke verdeling is over Nederland van de plekken. Zodat we iedereen die daar recht op heeft en de mensen die hier al zijn, om die op een goede manier op te kunnen vangen. Ik ben heel blij dat de gemeenteraad hebben ingestemd met de verlenging van deze locatie hier. Dat geeft ook mogelijkheden om te investeren in voorzieningen. Zoals in dit geval een school. Maar ook in recreatieruimte. In zorgen dat je mensen goed onderwijs kan geven. Dus dat is echt het grote voordeel van een wat grotere locatie die langer kan blijven. Ik hoop natuurlijk dat we in Nederland minder plekken nodig hebben dan nu. Omdat de doorstroom vanuit onze co-locaties beter verloopt dan nu. Want mensen blijven nu veel te lang bij het co. En daarom hebben we tekort aan plekken. Ik hoop dat we daar vanaf kunnen. En dat er op al onze locaties, ook hier in Gaven, wellicht mogelijkheden bestaan om andere mensen huisvesting of onderdak te bieden.
0: Ik ben benieuwd vooral dat laatste, hoe dat dan eruit gaat zien. Opa en oma uit hun eigen woning en dan het AZC in of zo. Ik ben benieuwd of dat daar echt heel veel draagvlak voor is binnen de gemeente. Maar wie weet komen we daar nog wel een keertje achter. Goed, tot zover deze eerste, het eerste gedeelte van Afslag LVC. Zometeen gaan we verder na de klok van 5 naar de boodschap en het nieuws natuurlijk. Nu eerst nog eventjes een stukje Miss Montreal. Daar kunnen we even naar gaan luisteren. Blijf erbij. Aan de andere kant van 5 gaan we verder. Tot zo.
3: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda.

0: Sustainable Consultancy en Innotherm. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daardoor zelfs in de knel komen. Het Planbureau vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. De Nederlandse drankjesproducent Stelz gaat de reclame in bushokjes van het alcoholhoudende drankje Hard Lemonade aanpassen. De indruk kan ontstaan dat het om een soort limonade gaat, maar nu er discussie is ontstaan, gaat het bedrijf deze uiting aanpassen, zodat nog duidelijker is dat het om een alcoholhoudende drank gaat, bevestigt het bedrijf na berichtgeving van RTL Nieuws. Hard Lemonade bevat net als andere Stelz-producten 4,5%. De Verenigde Staten hadden vorige maand de grootste prijsstijging van bijna 3,8% dan een jaar eerder. Dat komt vooral door duurdere brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. In maart, toen de oorlog net was uitgebroken, was de inflatie 3,3% ten opzichte van een jaar eerder. Zolang de straat van Hormuz gesloten blijft, betalen handelaren veel voor een vat olie. En daarvan profiteren olieproducenten en olieverwerkers, meldde autoriteit Consument en Markt. En de komende dagen gaat het in de Alpen flink sneeuwen. Voor medio mei is dat uitzonderlijk. Het is in bijna 20 jaar niet voorgekomen dat er zo laat nog sneeuw valt, schrijft Weerplaza. De laatste dagen is de temperatuur in de Alpen omgeslagen van plus 25 graden naar 6 tot min 10 graden op de hoogste bergtoppen van de Alpen. Tot slot het weer. Vanavond komen nieuwe buien vanaf de Noordzee ons land binnen en die verspreiden zich over het hele land. De KNMI waarschuwt voor zware windstoten in het noordelijk kustgebied. In de loop van de nacht wordt het weer wat vaker droog. Bij opklaringen koelt het af naar 4 graden. Maar op de meeste plaatsen wordt het niet kouder dan 7 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast vooral dagelijkse files in het zuiden van het land, de meeste oponthoud nu op de A2 onder andere van Eindhoven naar Maastricht. Bij Echt is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. A4, Antwerpen richting Rotterdam, ook een ongeluk ter hoogte van Bergen-op-Zoom. Er staat daar 11 kilometer file met ook 20 minuten vertraging. En verder valt ook nog op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp staat 6 kilometer file. En dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privédouches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
7: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Davritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
11: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep.

0: Korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik. Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
3: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame? Drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
4: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
7: van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

Mooie plaat hoor. Toen was hij in één keer werd hij eruit geschoven. Zou het nog zoveel langer hebben geduurd? Want nou goed, Madonna met Live to Tell hoorde je als eerste in het tweede uur van afslag LVC voor deze 12 mei 2026. Daar zitten we vandaag. Het is dinsdag vandaag, mensen. En we hebben nog veel te

60 voor een liter benzine of 20 euro voor een pakje check. Daar komt dit dan allemaal nog bovenop, zeg maar. Dus naast het feit dat de boeren kapot gemaakt worden, het bedrijfsleven, het land uitgepest wordt, ja, worden de gezinnen eigenlijk de volgende slachtoffers. En dat is natuurlijk ook helemaal niet zo gek, want onze huidige regering, en dan met name premier Jette, die is lid van de Trilaterale Commissie. En dat is officieel een overlegclub die dan de banden tussen Noord-Amerika en West-Europa en Japan moet bestendigen. Maar ja, die club die werd wel destijds opgericht door David Rockefeller, de jongste zoon van de grootste oliemagnaat aller tijden uit Amerika. Dus ja, het ging natuurlijk gewoon om het verkrijgen van markt en macht.

0: man met de scherpe stem en de gitaar en er rondomheen. Je hebt geluisterd naar Guns N' Roses en Sweet Child of Mine, lieve mensen. We gaan even kijken naar de verkeerssituatie op dit moment. Even kijken of ik de goede pagina heb. Nee, die heb ik nog niet. Die moet je dan nog verversen af en toe deben. Dan gaan die dingen allemaal net wat beter. Zo, ja, nou, hè, daar zijn we. Zo, goed. De A12. Ja, daar heb je 6 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. Dan de A50. 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Veghel-Noord en afrit Veghel. En 4 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En dan de A73. Daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen. En dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter.

0: Boys. Ja, Neil Young en Heart of Gold. Oh, die, zometeen gaat het verder in Afslag Elvenzee met Starship en Sarah. Maar we kijken ook eerst nog eventjes in de agenda van het Land van Kuik. Dat moet ook gebeuren.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wilt bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
2: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
3: Tijdens het Pinksterweekend van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei staat Graven weer volledig in het teken van de Graafse Pinksterfeesten. Op evenementlocatie De Lunette bij de Maaspoort aan de Maasstraat 20 in Graven kunnen bezoekers 4 dagen lang genieten van muziek, spel en entertainment. Op het programma staan onder meer de Grote Graafse Spelshow, Graven Zingt Hollands, Graven Got Talent en kindermiddag de Grand Slam Party en de traditionele zeskamp. Ook de kermis zorgt voor volop sfeer in het centrum van Graven. Iedere avond beginnen de activiteiten om 19:30 en duren tot 23:00. De organisatie verwacht opnieuw veel bezoekers uit Graven en de regio. De Graafse Pinksterfeesten vinden plaats bij de Maaspoort aan de Maasstraat 20 in Graven. De Ahmed Yesevi Moskee in Kuik organiseert op zaterdag 23 en zondag 24 mei weer een groot cultureel festijn en open dag. Iedereen uit Kuik en de regio is welkom aan de Galberg 6 in Kuik om kennis te maken met verschillende culturen, tradities en gerechten. Het evenement stond eerder bekend als de kermis en draait om ontmoeting, gezelligheid en verbinding tussen buurtbewoners. Op zaterdag duren de activiteiten van 11:00 's morgens tot 20:00 's avonds en op zondag van 11:00 tot 19:00. Bezoekers kunnen rekenen op muziek, eten, activiteiten voor kinderen en rondleidingen door de moskee. De organisatie hoopt opnieuw op veel bezoekers tijdens dit kleurrijke weekend aan de Galberg 6 in Kuik.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Starship en Sarah hoorden hier in afslag LVC. En we zijn zometeen alweer behoorlijk richting het streeknieuws aan het gaan van 5:30. Dat komt er zometeen aan. En dan moet je op dit knopje drukken en dan heb je een ander geluidje erbij. Zo ja, dat is altijd leuk hè. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Hilary Duff. En die heeft een liedje en dat heet Come Clean. Ja, wat dat nou precies betekent, weet ik niet. Misschien als je naar een afspraakje toe wilt, dat je moet zorgen dat je gewassen bent. Fris en fruitig hè. Dat is vaak wel zo prettig. Zeker als het uiteindelijk nog op seks uitloopt hè. Dan is het wel zo fijn. Ja, of het betekent gewoon come clean. Van ja, zorg dat je geen blow op hebt voor die tijd. Dat kan natuurlijk ook. Maar goed, hier is Hilary Duff nog eventjes in afslag LVC. En daarna dus het streeknieuws van 5:30. En het weer en het verkeer. Het komt allemaal voorbij hier.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het stroomnet in Land van Kuik is bijna vol, waardoor het langer kan duren voor inwoners en bedrijven een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting krijgen. Langeboom is extra kwetsbaar omdat uitbreiding vanaf 1 juli niet meer mogelijk is. De gemeente adviseert om voor deze datum aanvragen in te dienen. Uitbreidingen van het net duren tot 2035. Meer dan 670 bezoekers zagen zondag meer dan 320 koeien van boer Mark van Erp in Sint-Antonis voor het eerst dit seizoen de wei ingaan. Tijdens het evenement werden 4 kalfjes geboren. De weidegang is cruciaal voor het welzijn van de koeien en beïnvloedt de melkproductie positief. Ook streekproducten kregen aandacht. Een 56-jarige vrouw uit Grave is door de rechter in Den Bosch veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 1000 euro voor het bedreigen van een jongen met een mes. De vrouw handelde uit frustratie over het langdurige getreiter van haar zoon. De rechter hield rekening met haar gezondheidsproblemen en het lage recidieverisico. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kijk. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond komen nieuwe buien vanaf de Noordzee ons land binnen en die verspreiden zich over het hele land. De KNMI waarschuwt voor zware windstoten in het noordelijk kustgebied. In de loop van de nacht wordt het weer wat vaker droog. Bij opklaringen koelt het af naar 4 graden, maar op de meeste plaatsen wordt het niet kouder dan 7 graden.
3: Dan nog even het verkeer in de regio. Op de A12 heb je 6 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. En op de A50 9 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen knooppunt Grijshoort en de Rijnbrug. En 5 kilometer langzaam rijden tussen Veghel-Noord en afrit Sint-Oederode. Dan de A59. Daar heb je 3 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen afrit Engelen en afrit Nieuw-Kuik. En 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Empel en afrit Engelen. En dan komen we bij de A73. Daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Beuningen en afrit Wiegen.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

Dit is ook nieuwe muziek trouwens. Pink Panthers samen met Zara Larsson en Stateside, zo heette het plaatje. Zometeen nog veel meer van dit soort muziek. Wolf komt zo meteen nog voorbij. Maar eerst gaan we eventjes naar een man die al wat langer meegaat of meeging.

Na komend weekend hebben we natuurlijk het Songfestival. Hij is zaterdag op tv. Vanavond al de eerste halve finale. En overmorgen, dus donderdagavond, de tweede. En deze band deed ook al eens een keertje mee. Bucks Fizz, daar hebben we het over. The Land of Make-Believe.

0: toen het eigenlijk ook wel een beetje een ABBA-vibe hebben, vind je niet? Bucks Fizz en The Land of Make-Believe. En ik zei net al in de intro dat deze Bucks Fizz ook wel eens mee had gedaan aan het Songfestival. En dat wonnen ze in 1981 met een andere plaats, namelijk Making Your Mind Up. Dat in ieder geval. Goed, we gaan eventjes naar het verkeer voor de laatste keer in deze afslag LVC. Vandaag althans. Op de A12, 6 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. En op de A50 heb je 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Veghel-Noord en afrit Eerde. En op de A59 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Empel en afrit Engelen. En dat zijn ze voor nu.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: of BZ, Zweden afkomstig. En de Free World Trade in het plaatje. Ja, je kan er maar in geloven, hè. We leven in een vrije wereld. Maar je betaalt wel voor het uitademen. Want dan produceer je CO2 namelijk. Dus dat is niet zo goed. Maar ja, een oud gezegde zei ook al: zalig zijn de onnozelen. Dat dan weer wel. Goed, we kijken eventjes naar de situatie op de beurzen. En die is niet zo heel mooi hoor vandaag. Het is een beetje geëindigd in een bloedbad eigenlijk, sinds dat Amerika open is gegaan vanmiddag. De AEX die sloot weer onder de 1000 punten op dit moment. Namelijk op 999,9 punten. En we vertrokken vanaf 1015,1. Dat is 1,5% in de min dus. En in Engeland hebben we de FTSE 100. Die staat op dit moment op 10.265 punten. En dat is eigenlijk vlak ten opzichte van gisteren. Dus daar is weinig gebeurd. Ja, 3 puntjes verschil, maar dat mag dus geen naam hebben. Dan naar Amerika, de S&P 500 staat op dit moment op 7.354 punten. Dat is 0,8% in de min. En de Nasdaq staat op 25.880 punten. En dat betekent 1,5% in de min. Dan kijken we nog eventjes naar de edelmetalen. Voor goud betaal je op dit moment €3979,30. En voor zilver €71,79. Prijzen zijn per troy ounce. En dan tot slot de crypto. Voor een bitcoin betaal je €68.418. En voor een ethereum op dit moment €1.927.
1: Let op, de verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

plaat die je wat minder vaak hoort van Dire Straits, maar daarom niet minder mooi. Je hebt geluisterd naar Lady Writer hier van de Dire Straits, dus Mark Knopfler en zijn band. Ja, dat deden ze toch wel goed in die tijd. En hiermee komen we aan het einde van deze afslag LVC, mensen. Hij zit er weer op. Zometeen na 6 uur kun je gaan luisteren naar een uurtje classics en hits non-stop. Dat is tussen 6 en 7. En om 7 uur dan zijn we weer helemaal terug met onze live programma's. Dan kan je gaan luisteren naar de 55 Plus Show. Dat doen we tussen 7 en 8. Dat betekent nuttige informatie en wetenswaardigheden voor de senioren van het land van Kuik. Dus ga daar lekker naar luisteren. Er zitten altijd nuttige tips en informatie in. En dan vandaag tot 10 hebben we 2 uurtjes Henk Ermers op je radio. Van 8 tot 9 draait hij de mooiste gouden ouwe. En van 9 tot 10 kun je dan nog luisteren naar Hollands Glorie. Dat betekent Nederlandse en Nederlandstalige producties van weleer. Dat allemaal met Henk Ermers vanavond op je radio. Morgenmiddag is er een nieuwe afslag LVC. Dat doen we morgenmiddag vanaf 4 uur ben ik bij je terug. En ik heb nu nog 1 plaat voor je. En dat was een grote nummer 1 hit destijds. Hier is Ultravox en Vienna. Fijne avond en we spreken.

Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferde zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen.

0: computers en supplies, ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Volgens de Amerikaanse krant The Wall Street Journal hebben de Verenigde Arabische Emiraten meerdere luchtaanvallen uitgevoerd op Iran tijdens de huidige oorlog. De krant baseert zich hierbij op anonieme bronnen. De Emiraten zelf hebben nog niet gereageerd. Mocht het nieuws kloppen, dan is er nu voor het eerst sprake van een derde land dat direct betrokken is bij de aanval op Iran. De Nederlandse politie heeft de afgelopen maanden tientallen arrestaties verricht naar aanleiding van een grootschalig onderzoek. De directe aanleiding was de aanhouding van twee Nederlanders in Colombia. Die worden verdacht van ernstige misdrijven zoals afpersing, mishandeling en ontvoering. De mannen van 42 en 47 jaar oud werden in februari in Colombia opgepakt. Ze zouden vanuit Zuid-Amerika een sleutelrol hebben gespeeld in de drugshandel richting Europa. Ruim de helft van de Nederlanders staat positief tegenover duurzame keuzes voor de energietransitie, maar in de praktijk onderneemt het merendeel geen actie. Volgens Milieu Centraal twijfelen veel mensen aan wat verduurzaming hen op de korte termijn concreet oplevert. Daarnaast speelt onzekerheid over het volle stroomnet een grote rol in de terughoudendheid. En het is vandaag de dag van de zorg, de dag waarop zorgmedewerkers wereldwijd extra waardering krijgen voor hun onmisbare werk. De datum is niet toevallig gekozen. Het is de geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegger van de moderne geneeskunde. Naast de feestelijke kant is er vandaag ook aandacht voor de grote uitdagingen in de sector. Er is namelijk nog steeds een flink tekort aan wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers en ander zorgpersoneel. En dan nog het weer. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop vanavond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land verloopt de dinsdagavondspits weer gebruikelijk druk. De meeste vertragingen op de volgende 3 wegen, want over het algemeen zijn het gelukkig dagelijkse files die niet al te veel oponthoud veroorzaken, maximaal zo'n 10 minuten. Zoals gezegd, 3 opvallende nog. De A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam een kwartier op onthoud. De A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Knoop het Batendorp 10 kilometer file met een kwartier vertraging. En tenslotte de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel staat 5 kilometer file. En dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
5: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
0: Omroep Land van Kuik.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda. Donderdagmiddag 21 mei 2026 staat er weer een historische wandeling door Boxmeer op het programma. De gratis rondleiding start om 10 uur bij de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boxmeer en wordt georganiseerd door Groeters Land van Kuik. Tijdens de wandeling ontdekken deelnemers de rijke geschiedenis van Boxmeer. Er wordt onder meer verteld over de oude kloosters, de sigarenindustrie en de bekende zilversmeden die het dorp groot maakten. Zowel inwoners die al jarenlang in Boxmeer wonen als nieuwe bewoners kunnen tijdens deze tocht verrassende verhalen ontdekken. De wandeling duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Aanmelden kan tot woensdagavond voorgaand aan de wandeling via de website van Rondleidingen Land van Kuik. Het vertrekpunt ligt aan de Raadsingel 1 in Boxmeer. In Heijen worden van vrijdag 22 tot en met zondag 24 mei 2026 weer de Heisa-feesten gehouden. Het dorpsfeest vindt plaats aan de Lijsterbeststraat 10 in Heijen en belooft opnieuw een gezellig evenement voor jong en oud te worden. Heisa maakt deel uit van dorpsvereniging Heijen Mooier en ontstond in 2009 vanuit verschillende verenigingen en enthousiaste inwoners uit het dorp. Het doel was een feest neer te zetten waar iedereen plezier aan beleeft. Op vrijdagmiddag beginnen de festiviteiten om 4 uur en duren ze tot 8 uur 's avonds. Zaterdag gaat het programma verder van 1 uur 's middags tot 1 uur 's nachts en op zondag kunnen bezoekers van 10:30 's morgens tot 7:30 's avonds terecht voor muziek, activiteiten en gezelligheid. De Heisa-feesten worden gehouden aan de Lijsterbeststraat 10 in Heijen.
2: Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits.
3: Come on and do the jailhouse rock with me.
2: En ook deze.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het AZC in Velp kan in de toekomst mogelijk worden omgebouwd tot seniorenwoningen of huurwoningen. Aldus Jury Kapteins van het KOA. De huidige hoge bezetting van opvanglocaties maakt hergebruik onzeker. Stabiliteit in financiering is cruciaal om voortdurende sluitingen en heropeningen te voorkomen. De gemeenteraad heeft het contract tot 2055 verlengd. De politie heeft een 36-jarige man uit Vierlingsbeek aangehouden voor zijn betrokkenheid bij een explosie bij een bruidswinkel in Boksmeer begin april. Bij de explosie raakte niemand gewond, maar de voorgevel van het pand werd besmeurd met ontlasting. De man wordt verhoord op het politiebureau. Het stroomnet in Land van Kuik is bijna vol, waardoor het langer kan duren voor inwoners en bedrijven een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting krijgen. Langeboom is extra kwetsbaar omdat uitbreiding vanaf 1 juli niet meer mogelijk is. De gemeente adviseert om voor deze datum aanvragen in te dienen. Uitbreidingen van het net duren tot 2035. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond raakt het bewolkt en in de loop vanavond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De laatste files ook in het zuiden van het land. Wat opvalt nog is de A27 Utrecht richting Breda. Voor Werkendam nog 8 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En de A58 Tilburg-Eindhoven voor Oorschot 5 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB.

0: Na het trauma in Eindhoven bij PSV ging de strijd tegen degradatie door voor MAV 81 met een reis naar Brezant. 2,5 uur volgens mij in de bus. En we blikken even terug met Jante van Katwijk. Jij kreeg wat meer speeltijd, hè?
1: Ja, klopt. We hebben nu 3 gepasseerden, helaas. Dus we moeten een beetje passen en meten. En iedereen, ja, die moet zijn eigen inbreng een beetje geven naar in het team. Dus we staan nu op plekken waar we normaal niet staan. Of we spelen wat meer. Dus voor speelsters zoals mij die normaal wat minder spelen, is dat nu natuurlijk een hele mooie uitdaging. Dus dat is heel fijn.
0: Dat ging vrij goed gisteren.
1: Ja, inderdaad. Ja, we zijn er nog niet natuurlijk, want we moeten nog een wedstrijd. Hebben we wel met 10 verschil gewonnen, dus dat is al een hele goede stap. En ja, daar waren we echt heel blij mee als een team gisteren. Vooral na vorige week inderdaad, dat het best wel een mentale wedstrijd was.
0: Heeft hij nog een beetje doorgedrukt, die klap van vorige week?
1: Nou ja, we hebben elkaar dinsdag op de training misschien gezien en we hebben het er even over gehad. Ik denk dat wij als team best wel snel de knop om konden zetten en alle focus naar ja, gisteravond de pijlen naar gisteravond konden zetten. Dus dat was echt een... Ja, dat hebben we goed gedaan.
0: Ja, jullie beginnen al met een 0-5 voorsprong na 3 minuten volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja, we begonnen sterk. Maar we hadden ook echt... we waren allemaal heel vurig om te winnen, dus...
0: Ja, en die voorsprong blijft zo'n beetje rond die 5 doelpunten hangen bij rust. En dan ja, na rust, ja, zeg maar de tweede helft van de tweede helft, om het zo maar even te zeggen, lopen jullie verder uit?
1: Ja, we hebben vaak wel dat we een dipje hebben, maar meestal komen we er wel goed uit. Dus dat hebben we gisteren ook wel gedaan en dat is gunstig voor ons geweest.
0: 10 verschil, die thuiswedstrijd wordt een formaliteit, toch?
1: Ja, ik hoop dat we gewoon met de 4 punten dadelijk naar huis gaan. En de kans is inderdaad klein dat we hem nog verliezen. Maar ja, de kans is er altijd. Dus dat moeten we eigenlijk nog niet zeggen.
0: MAV won de wedstrijd dus met 27 tegen 37. De thuiswedstrijd tegen ZAP is zaterdag 16 mei om 7 uur in de Looierij.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Lux Electro, Opticool Airco-systemen, Platform Veilig Ondernemen en Exciting Events. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bezoeken.

0: oproepbasis wordt voor veel werkenden verleden tijd. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een nieuwe wet die flexwerkers meer bescherming moet bieden. In Nederland werken momenteel zo'n 2,7 miljoen mensen met een flexibel dienstverband. Het bekende nulurencontract maakt plaats voor het zogeheten bandbreedtecontract. Hierbij worden een minimaal en maximaal aantal uren afgesproken, waarbij de uren niet te ver uit elkaar mogen liggen, om werknemers meer zekerheid te bieden over hun inkomen en rooster. De Nederlandse politie heeft de afgelopen maanden tientallen arrestaties verricht naar aanleiding van een grootschalig onderzoek. De directe aanleiding was de aanhouding van twee Nederlanders in Colombia. Die worden verdacht van ernstige misdrijven zoals afpersing, mishandeling en ontvoering. De mannen van 42 en 47 jaar oud werden in februari in Colombia opgepakt. Ze zouden vanuit Zuid-Amerika een sleutelrol hebben gespeeld in de drugshandel richting Europa. Het is vandaag de dag van de zorg, de dag waarop zorgmedewerkers wereldwijd extra waardering krijgen voor hun onmisbare werk. De datum is niet toevallig gekozen. Het is de geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegger van de moderne geneeskunde. Naast de feestelijke kant is er vandaag ook aandacht voor de grote uitdagingen in de sector. Er is namelijk nog steeds een flink tekort aan wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers en ander zorgpersoneel. En premier Rob Jetten is vanochtend op Bonaire naar het ziekenhuis gebracht nadat hij tijdens het zwemmen ergens door werd geprikt. Hij kreeg een allergische reactie, maar hield er geen ernstige verwondingen aan over. Het is nog onduidelijk waardoor de premier precies werd geraakt. Door het ziekenhuisbezoek is het programma van Jetten op Bonaire aangepast. En dan nog het weer. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep
5: Land van Kuik. De 55 Plus Show. Voor senioren, door senioren.

0: De 55-plus show op Omroep Land van Kuik. Kom erbij en luister mee.
1: Ja, goedendag hier met Marty Peters uit Kuik. Hier zijn we weer. We hebben vandaag twee gasten in de studio. Dit zijn twee dames. Dames, ik zou voorstellen dat jullie zelf even bekendmaken. Jullie naam en wat jullie doen.
2: Ik ben Lidwien Bunet. Ik kom uit Kuik. Ik werk in de zorg en als vrijwilliger werk ik al heel lang mee aan de seniorenpagina. En dat is mij iets van 15 jaar geleden gevraagd omdat er iemand wegviel. En ik doe dit werk met heel veel plezier.
1: Mm-hmm. En jij, of u?
3: Ik ben Truus Gerrits. Ik woon tegenwoordig in Wangrooien. Ik kom oorspronkelijk uit Haps. En ik ben als secretaresse verbonden aan Welzijn Ouderen Kuik. Mm-hmm. En vandaar ben ik gevraagd om mee te denken in de seniorenpagina.
1: Is het de secretaresse van Welzijn Ouderen Kuik een fulltime job?
3: Nee. Vrijwilligerswerk.
1: Vrijwilligerswerk. Ja, daar draai je op, hè?
3: Ja.
1: Jullie zijn hier om wat te vertellen over de seniorenpagina die maandelijks in het Kuiks Weekblad staat. Nou is mijn vraag van, wat is de geschiedenis ervan? Hoe zijn jullie gekomen tot een seniorenpagina?
2: Ik weet een klein beetje van de geschiedenis. Ik weet dat het in 1991 begonnen is bij Radius. Die vonden dat er een pagina moest zijn voor de ouderen toen. En toen waren er nog niet zoveel ouderen, maar die hadden niet echt de juiste informatie, vonden ze. En Radio's die had in de redactie één betaalde kracht en de rest waren vrijwilligers.
1: Mag ik even storen? Ja. Radio's, wat is Radio's?
2: Radio's, dat is de voorganger van Socium.
1: Okay.
2: Radio's bestaat niet meer en Socium heeft het overgenomen.
1: Mm-hmm.
2: En een paar jaar geleden is de laatste betaalde kracht van Socium is ermee gestopt. Dat vonden ze heel erg. En wij ook. En toen dachten wij als redactie van, ja, wij willen niet zonder aansturing varen in de zee van, op de seniorenpagina.
1: Mm-hmm.
2: Dus wij hebben Welzijn Ouderen Kuik benaderd, want de pagina is van Welzijn Ouderen Kuik.
1: Ja.
2: En gevraagd van, ja, we willen graag er iemand bij hebben die meedenkt en ons aanstuurt voor wat betreft sommige artikelen. De meeste artikelen bedenk de redactie zelf. Maar we vinden wel, we moeten wel aangestuurd worden. Want het is van Welzijn Ouderen Kuik en daarom zit Truus ook bij ons.
1: Oké. Okay. Truus, wat is jouw taak dan in het geheel?
3: Mijn taak in het geheel is eigenlijk heel klein, moet ik eerlijk zeggen. Ik bezoek de redactievergaderingen. Meestal, als ik er ben, dan notuleer ik de vergaderingen.
1: Mm-hmm.
3: En ja, ik probeer ook zo waar mogelijk wat ideeën in te brengen.
1: Ja, ja.
3: Maar meestal hebben andere dames met meer ervaring veel betere ideeën.
1: Hoe komen jullie aan ideeën en aan mensen die jullie interviewen op die pagina?
2: We hebben hier her en der bronnen die vermelden van, nou, je zou die of die kunnen interviewen. En dan is het de vraag of die personen dat ook willen. Want interviewen is één, maar je komt ook met de foto in de krant. En dat wil niet iedereen.
1: Nee.
2: En soms hebben we daar een oplossing voor door een voorwerp of een algemene foto te plaatsen. Maar het liefst hebben wij natuurlijk de persoon zelf in de krant.
1: Ja. Ja. En hoe heet het, maar algemeen is het toch makkelijk aan mensen te komen? Of is het dan toch een behoorlijke opgave?
2: Het wisselt. We hebben wel eens een periode gehad waarvan we denken, ja, wie kunnen wij nu interviewen? En we hebben ook gehad dat we een rijtje klaar hadden staan, dat we een half jaar vooruit konden.
1: Ja.
2: Maar we hebben ook een hele goede redactielid gehad, Peter van Grinsven. Ja. En die had heel veel namen en die wist ook veel van Kuik. Maar helaas, hij is ons ontvallen.
1: Ja, dat klopt. Die is overleden afgelopen jaar. Dus,
2: ja.
1: En zo'n redactievergadering, wie zijn er allemaal bij? Ook zijn wel zijn oudere Kuik bestuursleden erbij of zo?
3: Nee, bij de vergadering daar ben ik namens wel zijn oudere Kuik. En dan de andere redactieleden, waaronder Loek Homberg. Die maakt iedere week of iedere maand een column. Dat doet hij nu al, wat zei hij?
2: Ja, misschien 20 jaar.
3: Ja, ongeveer 20 jaar. En Goosje...
2: Josje Goos.
3: Josje Goos, ja. Oh ja.
1: Mag ik vragen wie Loek Hombergen is? Want veel luisteraars zullen...
3: Loek Hombergen is een oud-leraar van het Merlet College.
1: College.
3: En volgens mij is hij ook ooit wethouder
1: geweest. Hij is
3: geweest.
1: Wethouder geweest, ja. Dat klopt, ja.
3: Ja. Ja.
1: En Josje?
2: Josje Goos, die is eigenlijk een half jaar na mij gekomen. Want we zochten nieuwe redactieleden en iemand zij vertelde mij... Ja, zij schrijft goed en ze heeft ook heel veel geschreven voor bladen. Dus, en ze vindt het ook gewoon leuk om te schrijven. Ja. Dus ja, we zijn bijna tegelijkertijd begonnen.
1: Nou, als mijn vraag, van, is de behoefte aan de seniorenpagina in het blad?
2: Jazeker.
1: Mm-hmm.
2: En dat merk ik, want seniorenpagina wordt ook, nadat die in de krant, het Kuiks Weekblad, is geplaatst, dan zet ik hem op Facebook, speciale Facebookpagina, mm-hmm, van Els en Oudere Kuik. En ik merk gewoon dat de mensen daar lezen en reacties op geven.
1: Mm-hmm. We gaan een stukje muziek draaien en dan praten we dadelijk weer verder.

0: De 55-plus show. Voor en door senioren in het Land van Kuik.
1: Zo, heren technici, bedankt voor het mooie stukje muziek. We gaan weer verder praten met Truus en met Ledwien. Het volgende van... hebben jullie leuke anekdotes wat betreft wat jullie zo al meemaken met de interviews? Ik kan me voorstellen van, ja, je komt bij iemand binnen, de koffie staat klaar, waarschijnlijk met iets lekkers erbij, een stukje taart of zo. Maar vertel eens hoe zo'n interview gaat eigenlijk. En wat mensen zo al te vertellen hebben buiten wat er gepubliceerd wordt.
2: Nou ja, ik ben een van de redactieleden die de interviews afneemt. We zijn nu met z'n drieën. En ja, wat mijn ervaring is, gewoon, je komt bij interessante mensen binnen. Bijvoorbeeld, ik ben ooit eens bij directeur Hendricks van de kistenfabriek binnen geweest. Dat is de laatste bewoner van het oudste huis van Kuik. En dan kom je daar binnen en het is echt een oud huis. En dan zit hij in een kamer en dan staat er een enorm apparaat voor hem, zodat hij kan lezen. Dus een soort superloop.
1: Oh ja, ja, ja.
2: En die man die woont daar alleen, die krijgt daar, of die kreeg daar hulp, want hij leeft niet meer. En hij gaat 1 of 2 keer in de week gaat hij naar de overkant, naar Maartens Hof. Om daar gedoucht te worden. Dus het is zo mooi dat zo'n man zelfstandig kan blijven wonen. En wat voor verhalen hij dan verteld heeft over de Café de Gouden Leeuw, die op de plek stond waar nu Domino's staat.
1: Oh,
2: de pizzeria.
1: De pizzeria, ja.
2: Ja, of ik ben ook bij mevrouw Okka Gal geweest. Die woonde vroeger in Padbroek. En die heeft vlak tegenover de looierij gewoond, boven. En zij was ook tegen de 100. Ze woonde nog zelfstandig. Het huis zag er rommelig uit, maar ze haalde gewoon zelfstandig de koffie voor ons, want we waren met z'n tweeën. En ze deed gewoon alles zelf. Ik vind dat zo mooi, die mensen die erover vertellen.
1: En dan gaan de gesprekken waarschijnlijk echt over vroeger.
2: Over vroeger, ja.
1: Ja, ja.
2: Of mevrouw Annie, ik ben even de achternaam kwijt. Een Indonesische vrouw die na de oorlog naar Nederland kwam in november. En dan in Mil in de barakken heeft gezeten. En pas later naar Kuik kwam. En ja, die vrouw is nou ook 4,95.
1: Mm-hmm.
2: Ze is er nog. Ik vind het prachtig dit soort mensen te interviewen.
1: Echt een beetje ook de verhalen van vroeger. Maar die verhalen zie je dan niet terug bij jullie op de pagina?
2: Jawel, die worden afgedrukt.
1: Ja, ja. Ja,
2: en dat zijn meestal de grote artikelen. En we gaan ook wel eens naar bijvoorbeeld Verdeliet. Daar hebben we ook een... Dat is weer iets heel anders, want dat is meer... wat doet Verdeliet? Dat zijn meer feiten dan herinneringen.
1: Mm-hmm. Ja. En wat ga jij nu dadelijk betekenen voor de rubriek?
3: Hoe bedoel je?
1: Je bent eigenlijk pas ingestapt eigenlijk in de redactie. En wat gaan daar de taken voor je worden? Zo bedoel ik dat eigenlijk.
3: Oké, nou, ik zit er eigenlijk alleen maar namens Welzijn Ouderen Kuik. En om te ondersteunen, maar ik ben geen redactielid om stukken te schrijven. Mm-hmm. Dat is niet mijn core business.
1: Nee.
4: Martin, ik kan het even niet laten om in te breken. Maar mijn vraag is, u hebt net wat voorbeelden genoemd, Ledwien, van gasten. Maar nou stel dat ik luisteraar ben en ik denk, oh, dat zou toch wel heel erg leuk zijn als mijn oom of mijn tante of mijn buurvrouw of buurman ook zoiets. Is dat mogelijk?
2: Jazeker. Jazeker. Je kunt ons niet direct benaderen, maar je kunt altijd naar Welzijn Ouderen Kuik gaan. En die kunnen altijd doorverwijzen naar de redactie van de seniorenpaar. En daarom zit Truus ook bij ons.
3: Ja. Dat zou heel fijn zijn als mensen zich zelf aanmelden met een interessant verhaal, met een interessant idee.
4: Ja, want het gaat
3: heel graag.
4: Het gaat ook een beetje om de thema's en onderwerpen die jullie graag willen laten lezen natuurlijk.
1: En moeten het speciaal mensen uit Kuik zijn? Of zeggen jullie ook de dorpen om Kuik heen?
3: Ja, zeker.
1: Of het land van Kuik?
2: Nou ja, het Kuiks Weekblad komt in Kuik en omstreken. Dus de omliggende dorpen. En mm-hmm. niet in Boksmeer of in Mil. Dus, mm-hmm. Maar we hebben wel een soort samenwerking met de redactie van Boksmeer en Mil. Want die hebben ook een seniorenpagina. Mm-hmm. En we hebben afgesproken, het is nog niet gebeurd, maar als Box meer een interessant onderwerp heeft, wat Kuik ook kan gebruiken, dat we dat plaatsen en andersom.
1: Oké, dus er is wel een samenwerking.
2: Min of meer. Het is nog een beetje pril, maar we proberen wat sterker samen te werken. Ook omdat op dit moment onze redactie een beetje... hoe heet dat? Er willen wat mensen opstappen, maar daar komen we later op.
1: Daar komen we een blokje drie op terug. Prima, maar wat ik wel mis, en daar hebben we eigenlijk met de voorbespreking ook over gehad, een kolommetje wat elke maand zou moeten verschijnen met activiteiten en speciale activiteiten zoals doortrappen, wat een Kuik geweest is, en de beweegmarkt. Dat zag ik dus niet in het blad terug.
3: Nee, dat er is gekozen voor de indeling zoals die nu is. Mm-hmm. En één keer per jaar zetten wij, als Welzijn Ouderen Kuik, daar onze activiteiten in voor dat jaar. Maar de tussendoor activiteiten, om het zo maar eens te noemen, die worden daar dus niet in vermeld.
1: Nee.
3: En we zijn wel heel erg bezig met PR als Welzijn Ouderen Kuik om dat beter op te zetten en iets meer handvaart te geven. Maar we zijn op zoek naar vrijwilligers daarvoor. Ja,
1: daar komen we het volgende blokje op terug. Maar over doortrappen en de weegmarkt, het heeft dus gestaan op de pagina's van de gemeente, die ook afgedrukt worden. Dus, maar ja, we hebben het liever twee keer erin dan één keer. Ja. We gaan weer naar muziek luisteren.

0: De 55 Plus Show. Met herkenbare muziek van toen en nu. Boeiende gesprekken, verhalen uit onze streek en nuttige tips.
1: Zo, dan gaan we nu naar het derde gedeelte van het interview met de dames, Lidwien en Truus. Dames, hoe loopt het met de seniorenpagina? En dat bedoel ik van, hebben jullie mensen genoeg? Kunnen jullie nog mensen gebruiken? Wat ook belangrijk is, contacten willen, als men contacten wil hebben met de seniorenpagina, kunnen jullie daar wat over vertellen?
2: Nou ja, de laatste jaren hebben we eigenlijk wel een vast team. Maar het zijn meestal wat oudere mensen die of stoppen vanwege hun leeftijd of gaan verhuizen. Want we hadden een hele goede redactielid, maar die is naar Friesland verhuisd. En we hadden, laatste jaar hadden we Peter van Grinsven, die is helaas overleden. Mm-hmm. En we hebben nu een nieuw redactielid, Lisbeth, maar die komt niet uit Kuik. Dat is een beetje een handicap, maar van de andere kant, ze wil heel graag schrijven.
1: Nou, moet dat een voorwaarde zijn dat ze uit Kuik komen?
2: Niet echt, maar het is wel handig. Want dan weet je ook veel over het Kuikse en de omliggende dorpen. En dan kun je daar, denk ik, wat beter over schrijven. En je weet ook wie er woont, hè?
1: Ja, je zegt omliggende dorpen, dus iemand uit Oefelt, Beugen, telt dat nog meer als omliggend dorp, behalve de oude gemeente Kuik?
2: Ja, ik weet niet of zij het Kuiks Weekblad ontvangen, Oefelt.
3: Oh, ja, ik denk dat Oefelt en Beugen het Boksmeers Weekblad ontvangen.
1: En dan Haps en zo, dat krijgt het Kuiks Weekblad.
2: Haps, en Targeta.
1: De oude gemeente Kuik, zoals ze dat ze noemen, Kuik. Die krijgen het blad. Ja. En de mensen uit die regio, die kunnen dus in principe met jullie in contact komen om redactielid te worden. Zeg ik het zo goed?
2: Ja, en het enige wat ze hoeven te doen is naar iemand gaan, een interview afnemen, daar een mooi verhaal over schrijven, een foto ervan maken of een foto van die persoon krijgen. Mm-hmm. En dan, dat is maar één keer per maand. Ja. En één keer per maand hebben we een redactievergadering. En dat is gewoon van 1 tot 2 op de woensdagmiddag. En dat is meestal dan de laatste woensdag of de eerste woensdag van de maand. Dat ligt maar net wanneer die valt. Mm-hmm. En dat is het eigenlijk. En het is, we hebben het altijd gezellig.
1: Maar je hebt het nu over de bezoeken die afgelegd moeten worden en de redactievergadering. Maar je vroeg ook over, je zocht ook een columnist eigenlijk. Wat wordt daarvan verwacht?
2: Ja, we hebben een columnist, Loek Hombergen, die onder de naam van Velke al iets van 20 jaar, geloof ik, 20, 25 jaar stukjes heeft geschreven elke maand. Hij heeft zelfs een boekje daarover uitgegeven toen hij 80 werd. Maar hij wil volgend jaar stoppen, begin in januari geloof ik. En we zoeken gewoon iemand die hem kan vervangen. En dat zou prachtig zijn als het van het ongeveer hetzelfde kaliber zou zijn. Of totaal iets anders, dat kan ook. Mm-hmm. Maar gewoon iets wat ouderen aanspreekt. En stukjes, dat kan privé zijn, stukjes. Maar het kan ook over wat er in Nederland gaande is. Of wat er in het Kuikse gaande is. Dat kan van alles zijn.
1: Ja. En die Loek, dat was dus een oud-wethouder. En hij kwam uit het onderwijs.
2: Hij was leraar Nederlands. Dat kun je ook wel zien in zijn columns.
1: Ja. Ja, ik heb ook een neef die is een leraar Nederlands. Ja. Maar ja, die is, loopt tegen de 90, dus die zou ik me niet vragen.
2: Nee.
1: Maar goed, ik heb belangstelling om columnist te worden. Wat moet ik doen?
2: Contact opnemen met Welzijn Ouderen Kuik. En die, dan komen ze vanzelf bij Truus terecht.
3: Ja.
2: En dan, dan gaat het gewoon lopen.
1: We gaan naar het laatste gedeelte toe. Dames, hebben jullie nog wat toe te voegen? Truus, nog wat te vertellen over het hele gebeuren omtrent de seniorenpagina?
3: Ik heb er verder niet zo heel veel over aan te vullen als dat we het heel graag blijven behouden, de seniorenpagina. Mm-hmm. Dus dat nieuwe vrijwilligers heel welkom zijn.
1: Welkom zijn, ja. En dan doen jullie een gesprek met ze, met zijn vrijwilliger?
3: Wij voeren dan met 1 of 2 redactieleden een gesprek.
1: Mm-hmm, okay.
3: En dan zijn ze welkom.
1: Is er iets wat ik vergeten ben te vragen?
2: Het hoeven niet per se oudere personen te zijn. Want ik was ook net in de 50 toen begon. Dus het hoeft niet per se een senior te zijn. Als hij maar tijd heeft en zin heeft om interviews af te nemen.
1: Nee.
2: Dus het mag ook iemand zijn die bijvoorbeeld afgekeurd is voor de... dat hij niet meer kan werken. Dus, ja. Maar tijd over heeft.
1: Die tijd over heeft. Ja. Hoeft niet per se...
4: Arbeidsongeschikt verklaard.
2: Dat bedoel ik. Ja.
1: Goed, dames. Ik denk dat we dan kunnen afronden.
2: Ja.
1: En ik ben heel blij dat jullie naar de studio zijn gekomen. En ik hoop toch van ganse harte dat de redactie uitgebreid wordt. Zodat deze mooie pagina in het Kuik Zweekblad kan blijven bestaan.
3: Dat hopen wij ook.
2: Ja, dankjewel dat we mochten komen.
1: Graag gedaan. Tot ziens.
2: Tot ziens.

0: belangrijk. En natuurlijk ook machting. Ja, het is goed.
1: Ja. Hey, we hebben toch wel wat respons gekregen op jouw rubriekjes en gedichtjes. Dus wij genieten ervan. Ik ben zeer benieuwd wat we krijgen nu hier, mevrouw. We gaan naar Pinksteren.
0: Ja, en we hebben afscheid genomen van wethouder Hendricks, bekend in het land van Kuuk.
1: Ja, klopt. Oeh, gaan we daar naartoe?
0: Ja, daar gaan we naartoe, want daar heb ik een gedicht voor geschreven.
1: Heel leuk. Laat horen.
0: Willy Hendricks. Geboren in Haps. Willy, wie haar naam. Haar ouders hadden toen een café. Het sociale kreeg ze van Tuzut met, want het was er duk en komen en gaan. Het derken groeide nog groot. Ging werken. Een vrouw alleen tussen mannen. Daar was soms tegen deuren trappen. Weer enkele wethouder. Maar kreeg het niet cadeau. Hier wel eens de queen van Oefeld genoemd. Een bekend gezicht in de plaatselijke politiek. Maar wie kende haar als vrouw, als moeder? Want Tuus was ook alles gewoon deur. Een vrouw sociaal, altijd strijdbaar. Maakte duk niet, stond voor ook kloor. Nou is het zover om de bladzijde te slaan. Om zonder agenda op te kunnen staan. Woensdag waren er nog iefjes in het middelpunt. Willy, geniet ervan. Het is ook gegund.
1: Nou, het is heel mooi. Want ik heb een poosje geleden een keer gesproken. Dat was in het gemeentehuis. De opening van het gemeentehuis in Boksmeer. En toen zei ze, ja, daar had ze toch wel moeite mee om het afscheid te nemen van haar baan, zeg maar zeggen.
0: Ja, en het mooiste was, ze had een beetje het programma zelf gelezen. Maar degene die het organiseerde hadden mijn bewust er niet ingezet. Want ik was er veel gevraagd om dat te doen.
1: Leuk.
0: Dus ja, daar overdonderde haar zoon.
1: Ja, heel erg
0: ja,
1: leuk.
0: Ja, ze hebben het wel heel leuk gevonden.
1: Ja, nou, ik kan me niet voorstellen. Het was heel mooi gedaan weer, Mientje. Hé, hey, ik zou zeggen dankjewel en fijne hemelvaartsdag. Wel hier blijven, hè?
0: Ja, inderdaad. Okay. Nog niet naar de hemel, nee.
1: Oké.
0: Okay. Tot volgende week.
1: Ja, tot ziens, hè.
0: Houdoe.
1: Dankjewel, houdoe.

De 55PLUS-show op Omroep Land van Kuik. Kom erbij en luister mee.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website
7: omroeplvc.nl. Dit is het nieuws. Goedenavond. Een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijke ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os.

0: te verweren. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt. Premier Rob Jette is vanochtend op Bonaire naar het ziekenhuis gebracht nadat hij tijdens het zwemmen ergens door werd geprikt. Hij kreeg een allergische reactie, maar hield er geen ernstige verwonding aan over. Het is nog onduidelijk waardoor de premier precies werd geraakt. Door het ziekenhuisbezoek is het programma van Jette op Bonaire aangepast. Een contract op oproepbasis wordt voor veel werkenden verleden tijd. De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een nieuwe wet die flexwerkers meer bescherming moet bieden. In Nederland werken momenteel zo'n 2,7 miljoen mensen met een flexibel dienstverband. Het bekende nulurencontract maakt plaats voor het zogeheten bandbreedtecontract. Hierbij worden een minimaal en maximaal aantal uren afgesproken. En dan nog het weer. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Dabri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
4: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

in de tijd. Welkom, je luistert naar Gouden Ouwe met Henk Ermers. Geniet van deze Gouden Ouwe bij Omroep Land van Kuik.

En goedenavond en wat fijn dat jij weer luistert naar Gouwe Ouwe. Ik ben er elke dinsdagavond vanaf 8 uur een uur lang met hits en verrassingen. En het is een mix ineengezet door de ondergetekende. Maar het is wel een van de mooiste programma's bij Omroep Land van Kuik. Ik ben begonnen met een hele grote hit van The Weeknd 2019. Blinding Lights. Het werd een super grote hit en vele malen met goud bekroond. Ik kan wel zekerheid zeggen dat jij er weer een uur lang van gaat genieten. Als u de volgende namen hoort, dan weet u wel waar we naartoe gaan. Jussie Springfield, The Kinks en wat dacht je van Barry White. En een super klassieker, You're the First, You're the Last, My Everything. Deze hoort ook bij de meest herkenbare soul- en disco-successen van de jaren 70. We've got it together, baby.

0: plan van Kaak is dichterbij dan je denkt.
1: I am the god of hellfire and I bring you...
2: Een gouden ouwe.

is een van de mooiste soul-pop-nummers aller tijden. Dusty Springfield en Son of a Preacher Man uit 1969 was die. Deze is een paar jaar ouder, die we net hoorden. Was van de Kings, Sunny Afternoon in 1966. Het was een van de grootste hits van deze band en het werd in Nederland een nummer 2 hit. Omdat Black is Black van Los Bravos de Kings van de nummer 1 positie afhield. Ik heb nog een lijst van mooie platen, dus we gaan weer snel verder. Kate Ryan, de Every Brothers. En ze staan allemaal klaar nadat we geluisterd hebben naar de Disco Hit uit 1972. Dat was een van de eerste pop-its gemaakt met een synthesizer. Sacred Tip en Son of My Father.

Keep Ryan, Voyage, Voyage, een hit uit 2007. Een prachtig nummer van deze Belgische zangeres die in 2006 haar land vertegenwoordigde met het Eurovisie Songfestival. The Everly Brothers, On the Wings of the Nightingale. Deze plaat hadden de Everly Brothers een mooie comeback in 1984 dus. En in dit lied is geschreven door, jawel, niemand minder dan Paul McCartney. En zo komen er direct nog meer verrassingen. De Moody Blues, Miguel Ríos en deze...

Van het album Question of Balance, The Moody Blues met Mancoli Man. Miguel Rios, Song of Joy. Het lied is gebaseerd op een lied van Beethoven, Ode to Joy. Het lied gaat over vrede, vrijheid en verbondenheid. En dit lied, het werd een internationaal succes van deze Spaanse zanger. Deze keer heb ik ook nog een plaat gezongen door Rick Schildo. Ik heb niet veel Duitse platen in mijn gouwouwe, maar nu wel dus. En twee platen die een hogere notering hebben gekend in diverse hitlijsten. Zoals Billy Joe Royal en deze van Rapid Eye Movement, dus de R.E.M. En een lied Losing My Religion. Het gaat trouwens niet over...

Marie, der letzten Tanz ist nur für dich uit 1975. Het is een typisch Duitse slager uit de jaren 70 van Rex Gildo. Billy Joe Royal met Down in the Moondogs 1965. Het is een debuutnummer dat direct een grote hit werd. En ik zie dat ik weer richting de klok van 9 ga. Dus na de reclame en een blok van nieuws van 9 uur ben ik er weer. En heb ik weer een heel mooi programma Hollands Glorie. Hopelijk dus dat jij blijft luisteren. Maar ik heb nog enkele platen te gaan in dit uur. En deze keer zijn het platen uit de jaren 70. Tim Hardin en Simple Song of Freedom. En T-Rex met Hot Love. Ik zou zeggen tot zo.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers. DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis. Klusbedrijf JSW.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijke ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie. Het is nog onduidelijk waardoor de bestuurder de macht over het stuur verloor. Het slachtoffer raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt Omroep Gelderland. De Democraten raken achterop in de strijd om de herindeling van kiesdistricten in de Verenigde Staten. Na twee gerechtelijke uitspraken hebben de Republikeinen een aanzienlijk voordeel gekregen bij het bepalen van de nieuwe grenzen. En dat is van groot belang bij de verkiezingen in november. Het doel van deze herindeling is het winnen van extra zetels in het Huis van Afgevaardigden. Hoewel de exacte winst

0: Volgens Milieu Centraal twijfelen veel mensen aan wat verduurzaming hen op de korte termijn concreet oplevert. Daarnaast speelt onzekerheid over het volle stroomnet een grote rol in de terughoudendheid om daadwerkelijk stappen te zetten. Het weer ten slotte. In de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven, zoals Van der Hof ICT, Gaaf Grafisch, Cubus Boxmeer en ViewMotion. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
2: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Omroep Land van Kuik. Dichter.

Een hele goede avond. Wat fijn dat jij er weer bent en luistert. Hollands Glory, dit keer diverse platen, waarvan we de Hollandse artiesten en de platen misschien nog eens niet kennen. Maar goed, er zijn natuurlijk ook klassiekers bij. En in elk geval ben ik gestart met een mooi lied van Henk Westbroek, met de titel Zelfs je naam is mooi. Een van de mooiste platen van Henk Westbroek. En hij zong ditmaal solo, zonder de band Het Goede Doel. Henny Thijssen, The Cats en de start van de blok is van Henk Dame. Een hit uit 2022 op Vleugels van de Liefde.

wel niet kennen, maar hij is afkomstig uit Deventer. En hij heeft trouwens ook het lied van André Hazen geschreven. Ja, we hoorden Henny Thijssen en Ogen Liggen Niet. Cats met There's Been a Time uit 1972. Een superhit van de Cats. En het was in de jaren 70 toch een van de mooiste platen gemaakt door deze Hollandse band. Maar er komen er meer Hollandse bands aan. Wat dacht je van Doe Maar en de zangeres Anita Meijer? En een lekkere klassieker van Diesel, Down on the Silver Mine.

één van de grootste hits van Doe Maar Pa. En dat was in 1983. Anita Meijer hoorden we ook. Why, Tell Me Why, 2011. Wat heeft zij toch heerlijke platen uitgebracht. Er zijn direct weer meer platen die waarschijnlijk onbekend klingen. Maar ik wil ze u toch niet onthouden. Henk Wijngaard, die zullen we wel kennen. Lucifer ook. Maar kennen we Henk Bernard nog met Blijf Bij Me?

Wat zeg je hart ervan, Henk Wijngaard? De opvolger van onder andere De Vlam in de Pijp, Container Song en Hey Susie. Lucifer. En deze herinneren we ons nog allemaal wel een beetje. House for Sale. Gezongen nog door Margriet Eshuis. Direct komen ook weer eens plaatjes van Normaal. En ditmaal gaan we ze in de politiek. Anita en Ed Maar. Eerst een plaat van Living Blues en de LW Boogie. En die hoor je reeds.

Normaal Politiek 1984, een plaats die toen werd gemaakt tegen de elite van Den Haag. Anita en Ed, bang, bang, bang. Een beetje onbekend, maar toch gedraaid. En ik ga weer richting het eind van dit uur. En dan gaan we afsluiten met de zangeres zonder naam en mandoline in Nicosia. En Nick en Simon met de superhit Rosanne. Met deze plaat hebben ze wekenlang nummer 1 gestaan. Dankjewel, wat fijn dat jij weer naar mijn programma hebt geluisterd. En voor direct lekker slapen en morgen gezond erop.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad? Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert... of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet... en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens... zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond.
6: De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten... zoals die in Apeldoorn, georganiseerd zijn. Dit is bevestigd door minister Bart van der Brink... tijdens een debat in de Tweede Kamer... zonder verder in te gaan op de details van het onderzoek. In Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen 5 dagen op rij... tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Door ongeregeldheden werd de ME ingezet... De politie heeft vorig jaar een recordaantal van ruim 2300 verboden wapens bij minderjarigen in beslag genomen, voornamelijk steekwapens en vuurwerk. Hoewel de totale omvang van het wapenbezit onder jongeren onduidelijk blijft, spreekt de politie van een zorgwekkende ontwikkeling. 2 Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit hun auto en belaagden de militairen, die zich daarna hebben verweerd. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt bij het incident. En een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt... en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijke ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak... en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie op het knooppunt. De bestuurder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het weer ten slotte. In de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden.

0: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het AZC in Velp kan in de toekomst mogelijk worden omgebouwd tot seniorenwoningen of huurwoningen, aldus Jurie Kapteins van het KOA. De huidige hoge bezetting van opvanglocaties maakt hergebruik onzeker. Stabiliteit in financiering is cruciaal om voortdurende sluitingen en heropeningen te voorkomen. De gemeenteraad heeft het contract tot 2055 verlengd. De politie heeft een 36-jarige man uit Vierlingsbeek aangehouden voor zijn betrokkenheid bij een explosie bij een bruidswinkel in Boksmeer begin april. Bij de explosie raakte niemand gewond, maar de voorgevel van het pand werd besmeurd met ontlasting. De man wordt verhoord op het politiebureau. Het stroomnet in Land van Kuik is bijna vol, waardoor het langer kan duren voor inwoners en bedrijven een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting krijgen. Langeboom is extra kwetsbaar omdat uitbreiding vanaf 1 juli niet meer mogelijk is. De gemeente adviseert om voor deze datum aanvragen in te dienen. Uitbreidingen van het net duren tot 2035. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden.
3: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenavond. Bij een nieuw protest tegen een noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Vrij heeft een noodbevel uitgevaardigd tot morgenochtend 9 uur. Agenten werden bekogeld met blikjes bier. Er is intussen één aanhouding verricht. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De politie heeft vorig jaar een recordaantal van ruim 2300 verboden wapens bij minderjarigen in beslag genomen, voornamelijk steekwapens en vuurwerk. Hoewel de totale omvang van het wapenbezit onder jongeren onduidelijk blijft, spreekt de politie van een zorgwekkende ontwikkeling. Twee Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit hun auto en belaagden de militairen, die zich daarna hebben verweerd. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt bij het incident. En een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijke ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie op het knooppunt. De bestuurder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het weer tenslotte. In de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Green World Kunstplanten, Inmotix, Hartjes Brood en Banket en Omnia Systems. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl.

0: verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de vijfde dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting, die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran, zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
1: Omroep Land van Kuik.
0: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: What a difference a day makes.

different today.

0: Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de vijfde dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting, die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran, zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
2: Yeah, you dropped this, man.
3: Yay.
2: We'll kick it for me one time.
4: Last.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het AZC in Velp kan in de toekomst mogelijk worden omgebouwd tot seniorenwoningen of huurwoningen. Aldus Jurie Kapteins van het KOA. De huidige hoge bezetting van opvanglocaties maakt hergebruik onzeker. Stabiliteit in financiering is cruciaal om voortdurende sluitingen en heropeningen te voorkomen. De gemeenteraad heeft het contract tot 2055 verlengd. De politie heeft een 36-jarige man uit Vierlingsbeek aangehouden voor zijn betrokkenheid bij een explosie bij een bruidswinkel in Boksmeer begin april. Bij de explosie raakte niemand gewond, maar de voorgevel van het pand werd besmeurd met ontlasting. De man wordt verhoord op het politiebureau. Het stroomnet in Land van Kuik is bijna vol, waardoor het langer kan duren voor inwoners en bedrijven een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting krijgen. Langeboom is extra kwetsbaar omdat uitbreiding vanaf 1 juli niet meer mogelijk is. De gemeente adviseert om voor deze datum aanvragen in te dienen. Uitbreidingen van het net duren tot 2035. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigt de minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de vijfde dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.